Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de Titi in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Yeah! Fout aan. No, no, no, no, no, kom je alleen aan de fout aan.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
4: Nee, fuck je gauw.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli vier Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een aanstaande line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: draagt elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Met het woord van de week, gehaald uit Galaten 6, vers 2, heet ik u allen hier in de kerkzaal en via de streaming van harte welkom in deze eredienst. Het is vandaag, zondag 28 juni 2026, de vierde zondag na Trinitatis. Hartelijk welkom aan zowel de militairen als burgers van Defensie. Een extra bijzonder warm welkom aan de gasten van de militaire politie en de leden van de militaire muziek Suriname. Ik weet niet waar die zitten. Mag ik even staan?
1: Gaat u eens opstaan.
0: Welkom. Fijn dat u er bent. En natuurlijk vergeten we onze eigen jeugd niet. Ook aan de kinderen en de leiding van de zondagsschool. Hartelijk welkom in deze dienst. Wij wensen iedereen een gezegende tijd toe. Vandaag gaat voor in deze dienst dominee Christian Lindner. Wij zijn blij met deze bijzondere gezamenlijke dienst. Dit is een samenzijn die markeert een unieke periode, een uniek moment waarop leden van de EBG Rotterdam Centrum en medewerkers van Defensie elkaar ontmoeten om samen te gedenken en te vieren. In deze dienst laten we concreet zien hoe diversiteit, inclusie en verbondenheid bij ons vorm krijgen. Samen willen we stilstaan bij onze gedeelde waarden en bouwen aan een toekomst waarin vrijheid centraal staat voor alle mensen. U bent na de dienst van harte uitgenodigd door de leden van Defensie. Die willen heel graag ons, jullie, een warme maaltijd aanbieden en een drankje. Daarnaast is het ook een heel mooi moment om samen te komen en met elkaar te praten, elkaar te ontmoeten, te verbinden en met name deze dienst te bespreken, te herbeleven. Wij hopen u straks in de tuin te ontmoeten. Verder wil ik u meegeven dat we vandaag een fotograaf in huis hebben die beelden maakt, foto's maakt van deze dienst. Degene die niet gefotografeerd willen worden, worden verzocht om dat aan te geven, zodat de fotograaf weet dat hij of zij niet in beeld wil komen. Dank u wel. De volgende mededeling is natuurlijk, heeft betrekking op de rust en de orde en de concentratie in deze dienst. Daarom verzoek ik u om uw mobiele telefoon op stil of uit te zetten. Ik hou u thans voor de dagtekst van 1 juli 2026. Die is gehaald uit Spreuken 1, vers 7. En luidt: het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. De leertekst is gehaald uit 2 Korintiërs 13, vers 5. En luidt: onderzoek bij uzelf of het geloof uw leven bepaalt. Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is. Onderzoek bij uzelf of het geloof uw leven bepaalt. Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is. Hierop antwoordt een vers uit Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar vreeverbond getoond. Dogen houdt mij stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar vreeverbond getoond. Dogen houdt mijn stil gemoed opwaarts op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Wij vervolgen deze dienst met het zingen van het lied: ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot.

In de naam van God, onze bevrijder, die tot ons spreekt, ik ben de Heer, uw God, die u uit het dienst thuis geleid. Genade zij.

Bid stil en met respect gedenken we degenen die geleden hebben onder slavernij, onvrijheid, bijzonder in Suriname en op Algerië, die geleden hebben aan lichaam en ziel. We gedenken degenen die zich onder inzet van hun leven, op welke manier dan ook, hebben verzet tegen ongelijkheid. We denken hun pijn en hun verdriet.

Tot u, heren, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat me niet beschaamd worden. Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunst bewijzen, want die zijn van eeuwigheid. Wend u tot mij, wees mij genadig en maak mij weer heel.

In de koloniale geschiedenis van de Republiek Suriname zijn vele mensen slachtoffer van overheersing en uitbuiting geworden. Tot nu toe wordt ons leven daardoor negatief beïnvloed. Masragado. Nu nog gaat Suriname gebukt onder onrechtvaardige structuren die sommigen verrijken ten koste van de meerderheid die in armoede de touwtjes aan elkaar moeten zien te knopen. Christus. En ook in Nederland werkt dit verleden door en worden mensen dikwijls slachtoffers van discriminatie en achterstelling en krijgen minder kansen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Masragado. En ook wij maken ons onderling en tegenover anderen schuldig in het licht van Jezus Christus, heren. We laten ons vastbinden door ons eigen egoïsme en proberen anderen van ons afhankelijk te maken, hoewel wij vrij zouden moeten zijn. Christus. Zo zegt de hoge en verhevene die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. Wel woon ik in den hoge en het heilige, maar ook bij de verslagenen en nederigen van geest. Om de geest der nederigen op te richten en het hart der verslagenen levend te maken. Loof de Heer, want Hij is goed.

Dat is soms zo met de vrijheid, hè? Dat is niet altijd zo eenvoudig. Dan gaan soms ook bij de vrijheid dingen niet zo als hij dat eigenlijk gepland was en wij dat wilden. Ik mag Kleed en Babel vragen om voor ons in te stemmen ook op dit onderwerp met spoken words.

0: Ik hoor het geluid van ijzer dat niet zomaar breekt, maar kraakt. Alsof de aarde zelf herinnert wat mensen soms vergeten zijn. Ketenen die spreken, wij waren hier, wij waren mens. 1 juli, wij staan hier niet alleen, want de Bijbel zegt, gedenkt wat geweest is. Wij staan met hem die nooit herdacht werden, maar wel gedragen hebben. Meer dan wij kunnen bevatten. Kitty Kotti, gebroken ketenen. Maar waarheid is, niet elke ketting viel in één moment. Zoals in Exodus, Israël werd bevrijd uit Egypte, maar droeg Egypte nog mee in hun denken, in hun angst. Want vrijheid is meer dan loskomen. Vrijheid is leren leven, zonder wat je ooit gebonden heeft. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Maar die vrijheid vraagt groei, vraagt genezing. Hoe vrij ben je? Als pijn generaties lang fluistert, de waarheid zal u vrijmaken. Maar waarheid vraagt dat wij kijken, eerlijk kijken. Naar slavernij, naar onrecht, naar systemen die nog steeds bestaan in andere vormen, andere namen. Want ja, de ketenen zijn gebroken, maar sommige structuren zitten nog diep verweven. In kansen, in stemmen, in wie gezien wordt en wie nog steeds moet bewijzen. En toch, midden in dat alles was er geloof. Niet oppervlakkig, niet makkelijk, maar het geloof van Psalm 34. De Heer is nabij, de gebrokenen van hart. Een God die zag wat anderen niet wilden zien. Een God die hoorde wat onderdrukt werd. Dus vandaag herdenken wij niet uit schuld, maar uit waarheid. Niet om stil te blijven staan, maar om te bouwen. Verbonden in vrijheid. Dat betekent dat vrijheid niet alleen van mij is, maar van ons. Heb uw naaste lief zoals uzelf. Niet als het makkelijk voelt, maar juist als het schuurt. Want verbondenheid vraagt iets van ons. Luisteren zonder gelijk te willen hebben. Erkennen zonder te minimaliseren. Staan naast elkaar en niet boven elkaar. Voor vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Maar Paulus zegt ook, gebruik die vrijheid niet voor jezelf, maar om elkaar te dienen. Dus ik vraag u allen vandaag, als de ketenen gebroken zijn, wat doen wij met vrijheid? Bouwen wij bruggen of blijven muren juist bestaan? Kijken wij weg of durven wij dichtbij te komen? Want dit moment is geen eindpunt, het is een roeping. Een roeping om recht te doen. Wij staan hier samen, met Suriname in ons hart, met de eilanden in ons verhaal, met geschiedenis in onze handen, maar toekomst in onze keuzes. Dus laat vandaag niet alleen een dag van herinnering, maar een dag van beweging zijn. Van hart naar hart, van verleden naar herstel. Kitty Kotti, gebroken ketenen. En vandaag zeggen wij, niet alleen fysiek vrij, maar ook geestelijk vrij. Niet alleen individueel, maar samen vrij. Want echte vrijheid is wanneer niemand meer gebonden wordt door wat ooit mocht bestaan. En daarin blijven wij staan. In geloof, in hoop, in liefde, waarvan die liefde de grootste daarvan is. Amen.
1: Bedankt, Clayton. Wij mogen nu luisteren naar ons kerkkoor Emmanuel. Zij zullen zingen onder leiding van Richard van den Berg, Roll Jordan, Roll.

0: Ρέμπι.
1: Alright, goedemorgen nogmaals iedereen. Normaliter, even voor de gasten een klein stukje uitleg voordat we de dienst verder gaan. We hebben altijd een moment dat we een woord voor de kinderen doen. Nou ja, normaal ga ik met ze mee naar achteren, maar nu ga ik het zelf doen. Dus ja, ik zie jullie al kijken van oké, dat is het probleem. Ja, dat klopt. Dus ik wil even een paar naar voren noemen. Brisha, ik zag je al kijken, dus kom maar. Jeremy, kom ook maar. Trey, wil je ook komen? Kom Trey, kom. Laat me niet hangen. En ik wil nog toch een oudere. Ja, ik zie ze allemaal wegkijken. Ja, mislukt Shelly, kom maar. Ja, ze keek weg, maar ik ben niet... dat weet je Shelly. Als je bij mij wegkijkt, dan ga ik je juist roepen, hè? Alright, nee, jullie boekje hoeft nog niet, dat komt zo. We gaan even een spel doen. Jullie mogen gewoon even door de gemeente lopen. Gewoon lopen. Loop maar gewoon allemaal een kant op. Loop maar gewoon ergens naartoe. Oh, oké. Oké, en stop maar. Oké, en nu wil ik even dat jullie je armen over elkaar doen. Ja, zo. Je mag niet bewegen, niks zeggen. En we gaan even een paar seconden gewoon zo blijven stilstaan. Even ervaren van, oké, wat doet dit met je? Je mag niks zeggen, ook niet naar elkaar kijken. Niet verluisteren. Alright, kom maar terug.

0: Oké, nou ja, jullie mochten eerst gewoon vrij lopen. Niks aan de hand, ik zag jullie lachen. Ja, we gaan weg bij de meester, hè, want dan kan hij niks zeggen. Ik ga wegrennen. En toen op een gegeven moment zei ik stop. En toen mocht je niks doen. En wat gevoel kreeg je daarbij, Shelly?
1: Ik werd gewoon gedwongen om mijn armen over elkaar te doen. Ik had eigenlijk geen eigen keuze.
0: Vond je het leuk?
2: Ja.
0: Vond je het leuk dat je niks mocht doen?
2: Nee,
0: toch?
2: Nee.
0: En Trey? Was het niet zo leuk, of wel? Dat je niks mocht doen?
2: Jawel.
0: Vond je dat leuk? Oh, juist wel. En Jeremy?
3: Nee, niet leuk.
0: Oké. Bijna allemaal vonden het niet leuk. Laten we daarop houden. Bijna. En waarvoor heb ik dat gedaan? Nou ja, zoals jullie weten, vandaag 1 juli is er nog niet. Maar hè, we doen alsof het 1 juli is. Ik kan mezelf even net verbeteren nog. Herdenken we iets. Staan we ergens bij stil. Maar we vieren ook weer iets. Zoals jullie al hadden gehoord, Kitty Kotti, ketenen verbroken. En niet eens zo heel lang geleden, het lijkt lang, maar niet heel lang geleden, wat jullie daar voelden en ervaarden, hadden heel veel van onze voorouders ook ervaren. Ze mochten niks. Wanneer ze naar links wilden kijken, mocht het niet. Naar rechts mocht het niet. En ze moesten de hele tijd inderdaad geketend alleen maar doen wat hun werd opgedragen. Nou ja, dat is lang niet wat jullie net voelden. Maar meer om jullie een bepaald gevoel of gedachte mee te geven van, oké, wat gebeurde er in die tijd? Maar we zijn er nog niet. Want ik ga even hier een... Doe net alsof hier een lijn is, zeg maar, in het midden van de banken, zo. Dus als jullie even aan die kant gaan staan, Jeremy, kijk uit voor die kaas achter je. Iets naar voren. Oké, en ik ga een paar dingen zeggen tegen jullie, ja? Dus dan mogen jullie zeggen van... Is warm, ik weet het, Briesje. Ik ga een paar dingen zeggen en dan mogen jullie zeggen van, dat is goed of niet goed. Ja? En je hoeft niet naar elkaar te kijken, jullie hoeven ook niet naar Shelly te kijken wat zij gaat doen. Gewoon wat je zelf zegt, ja? Dus die kant is goed en deze kant is niet goed. Oké? Ja, Briesje, klaar? Oké. Eerste, samen spelen. Is dat goed of is dat niet goed? Kijk uit voor die kaas, Briesje. Iets naar voren, alsjeblieft. Iets, ja. Nog iets. Ja, oké. Oké, dus dat vinden jullie goed? Oké. Volgende. Pesten. Elkaar pesten. Oké, en Jeremy, waarom is pesten niet goed?
3: Omdat het je niet fijn laat voelen en het is niet fijn als... als jij bijvoorbeeld iemand gaat pesten, want dan voelt die ander voelt zich niet fijn.
0: Klopt, mooi gezegd. Oké, elkaar helpen. En tot slot, iemand buitensluiten, dus je hoort er niet bij. Oké, waarvoor heb ik dit gedaan? Dit gebeurde toen, maar zeker nog steeds gebeurde nog steeds. Maar het is goed om te zien dat jullie wel een bepaalde zicht hebben of een bepaalde gedachte over wat wel of niet goed is. Ben ik blij om? Want dat is namelijk ook een sprong naar het volgende, wat ik nog even met jullie willen doen. Is... Weet je, we gaan iets met de gemeente samen doen. Want ze kijken allemaal naar jullie zo van, haha, kijk ze daar staan. Maar dat is makkelijk, toch? Dus we gaan iets met de gemeente ook erbij doen. Ik heb jullie wel even allemaal nodig. Dus het eerste wat ik u even wil vragen, ik weet het is warm. En vandaag is trouwens zo een dag dat we wat meer geuren van elkaar accepteren, hopelijk. Dus ik sta hier ook helemaal te zweten, maar we komen er wel. Ik wil u even vragen toch om heel even te gaan staan. Heel even maar, ik ga niet lang vragen. En kijk gewoon even om u heen van dat u nu in vrijheid staat. Gewoon even om u heen kijken van oké. Kijk misschien naar de persoon naast u die u niet kent. Dat u denkt van oké, we staan hier in vrijheid. En wat ik nu met jullie wil doen is even iets opzeggen met de ieder. En ik zeg het en dan wil ik mij vragen aan jullie of jullie dat dan mij willen nazeggen als het ware. Dus ik begin met wij zijn en dan zeggen we met z'n allen vrij. En daarna zeg ik en wij zijn en dan zegt iedereen samen. Ja? Dus ook voor de mensen thuis, als jullie ook meekijken, jullie mogen ook gaan staan en meedoen met ons. Dus we beginnen met wij zijn En wij zijn?
4: Samen.
0: Oké, dit was even de generale. Dus nu komt hij echt uit volle borst. Wij zijn?
4: Vrij.
0: En wij zijn?
4: Samen.
0: En dat is ook waarvoor Kitty Kotti staat. Niet alleen weten dat je vrij bent, maar samen leven in vrijheid. De kettingen zijn gebroken. En vandaag kiezen wij ervoor om goed te zijn voor elkaar. Zodat iedereen zich vrij en verbonden voelt. Dank jullie wel. Jullie mogen weer zitten trouwens. Ga maar gewoon gerust zitten. En dit is waar Kitty Kotti voor staat. Superbelangrijk. Ja? En daarvoor staan we er elk jaar bij stil. Maar het is niet waar je maar één keer per jaar bij stil hoeft te staan. Je mag er zelfs elke dag bij vrij staan. Want wat daar is gebeurd, heeft ervoor gezorgd dat wij nu vrij zijn. Thank you. Dank jullie dat jullie hebben meegedaan.
5: Bedankt, Gretchen. Jullie zijn vrij om nu naar de zondagschool te gaan. Of niet. En jullie hebben gezegd wat kinderen vanaf 12 zouden in de kerk misschien blijven. Dat is misschien voor hun vlecht luik. En wie wel naar de zondagschool wil, die gaat onder het zingen van het volgende lied naar de zondagschool. Ik zie daar ook nog overal kinderen tussen al die mensen zitten. Dan komen zo nog mensen van de zondagschool en vragen jullie om mee te gaan als jullie daarin zin hebben. Maar jullie zijn vrij daarin, hè? Voor alle duidelijkheid. Veel plezier daartoe gewenst. Wij zingen hier tijdens dat jullie... Ze hebben de vrijheid genomen nog een lied te willen zingen. Nog niets.

gedaan onder het zingen van Go Talent on the Mountain. Gaan jullie nu wel naar de zondagschool, de kinderen. Veel plezier wensen we jullie daartoe en bedankt. Ook nog voor dat mooie lied wat jullie voor ons hebben gezongen. Go Talent on the Mountain.

0: Defensie. Attila.
1: Dank u wel. Beste broeders en zusters, allemaal God zegen. Ik ben dankbaar dat ik vandaag mijn boodschap, onze boodschap, mag overbrengen. Ik sta hier vandaag niet alleen als christen. Ik ben een gelovig persoon. Maar ook iemand die al 31 jaar dient en nog steeds dient bij het Korps Koninklijke Marechaussee. Ik ben in 1995 ben ik opgekomen als een van de laatste dienstplichtigen. In deze periode heb ik veel mensen mogen ontmoeten. Mensen in nood, mensen op de vlucht, collega's die allerlei moeilijke opdrachten in het buitenland moeten uitvoeren. Allemaal ter bescherming van de burgers. Ik ben zelf ook twee keer op uitzending geweest. In 1999 ben ik naar Bosnië geweest. En in 2016 heb ik een kleine missie gehad in Griekenland voor Frontex. Eén ding heb ik geleerd. Een mens wordt niet groot door zijn uniform, rang of positie. Ik heb daar een voorbeeld van. In 1999 was ik in Bosnië. Er was een commandant. En die was met zijn team naar het oorlogsgebied. In Nederland was het geen fijne persoon. In het oorlogsgebied werd deze man jarig. Hij had allerlei taarten in een rec room. Onze rustruimte heeft hij neergezet ter viering van zijn verjaardag. Het moment dat die man binnenkwam, stond iedereen op en die liep naar buiten. Dat heeft me doen denken. Het gaat echt niet om je rang of allerlei onderscheidingstekenen die je draagt. Maar het gaat om de mens die je bent. Ik heb een bijzondere vraag aan jullie. Wat hebben militairen, het geloof en het MND gemeenschappelijk? Op het eerste gezicht lijken die drie totaal niet op elkaar. Het lijken op drie verschillende werelddelen. Het leger gaat over inzet, discipline, bescherming. Het geloof gaat over God, liefde en hoop. We hebben het over discipline. Ik werd net aangesproken door een mevrouw van: heeft u het niet warm? Een collega hiervoor lag. Ja, we hebben het warm. En toch dragen we ons uniform. We hebben een bepaalde mindset, een bepaalde discipline zit in ons. Ik zie een diepe overeenkomst tussen mijn leven als christen, het dienen van het volk en dat ik ben aangesloten bij het MND. Het gaat niet alleen maar om zichtbare kracht wanneer het niet goed gaat. Werkelijke kracht wordt zichtbaar wanneer mensen worden geconfronteerd met tegenslag en onzekerheden en met lijden. En ook ik heb dat meegemaakt. Ik was als klein jongetje, ik was een jaar of 6, 7. En ik heb de opstand in Suriname nog meegemaakt voordat ik naar Nederland kwam. Tanks door de straten. Wij renden naar huis. Avondklok. Dat vormt je wel als mens. En als ik kijk naar een stad als Rotterdam.

0: Rotterdam telt momenteel 174 nationaliteiten. En er zijn plusminus 195 landen in de wereld. Dus als je goed nadenkt, heel de wereld leeft in Rotterdam. De meest diverse stad van Nederland, misschien wel van de wereld. Dus dat wil zeggen, onze samenleving is steeds diverser geworden. Mensen hebben verschillende achtergronden. Mensen hebben verschillende talen. Mensen hebben verschillende tradities, culturen. En toch moeten we samen leven en samen werken in deze maatschappij. Binnen Defensie hebben we dus een stichting, Multicultureel Netwerk Defensie. Het is in leven geroepen om wat in onze ogen onrecht is, om daar een vuist van te maken. Ja, er zijn veel collega's van diverse achtergronden zijn aangesloten bij ons. Dat maakt deze verbinding ook zo sterk. Wij maken gebruik van de verschillende culturen binnen onze stichting om op te komen tegen onrecht. En wij willen dat iedereen een gelijke platform krijgt. Ongeacht kleur, afkomst, geloof, maakt niet uit. Veel mensen, hoe hier zitten, denken dat we bij Defensie, dat het gaat om uniformiteit. We hebben allemaal dezelfde uniform, dezelfde regels, dezelfde opdracht. Dat is waar. Maar achter elk uniform zit er een mens. En elk mens is ook uniek. Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Elk mens heeft zijn eigen familiegeschiedenis, zijn eigen cultuur en vaak ook een eigen geloof. Binnen het MND wordt het rijkdom wordt zichtbaar. We hebben collega's van diverse geloven, afkomst, zijn aangesloten. En juist die diversiteit maakt ons sterk. Wij maken gebruik van de verschillen die er zijn. Een stukje over Paulus, die schrijft over het lichaam van Jezus. Wij zijn niet allemaal hetzelfde. We hebben verschillende gaven, verschillende achtergronden, verschillende ervaringen. Maar toch vormen we één lichaam. Een militair leert door te gaan, ondanks de moeilijke omstandigheden. Niet omdat hij geen angst kent, maar omdat hij ondanks zijn angst zijn taak wil vervullen. Moed betekent niet de aanwezigheid van angst, maar het vermogen om daarmee om te gaan. In het geloof zien we dat ook terug. In de Bijbel lezen we niet dat gelovigen worden gespaard in moeilijkheden. Het volk van God heeft 40 jaar gedwaald in de woestijn. We lezen ook dat mensen door diepe dalen gingen. Maar steeds weer klinkt de boodschap van God dat God aanwezigheid zijn aanwezigheid aanwezig is, juist in onze zwakheid. De apostel Paulus schrijft dat Gods kracht zichtbaar wordt in menselijke zwakheid. Dit is precies de gedachte die haag staat op de wereld, die vaak kijk naar kracht, prestaties, macht en succes. Onze God, die kijkt naar vertrouwen, volharding en geloof. Die kijkt naar ons hart. Als militair heb ik ook geleerd dat niemand een missie in zijn eentje kan uitvoeren. We moeten vertrouwen op elkaar. We moeten een eenheid vormen. Wanneer één collega struikelt, wordt hij opgepakt. De anderen die helpen hem overeind. Misschien is dat wel de belangrijkste overeenkomst tussen militairen, het geloof en het MND. Het besef hebben dat we elkaar nodig hebben en dat we klaarstaan voor elkaar. Waar de menselijke kracht ophoudt, begint vaak de kracht van God te werken. Als we het vertrouwen in hem hebben. We zijn hier allemaal verschillend. Maar we hebben één Heer. Één geloof. Één hoop. Jong. Oud. Het maakt niet uit. We moeten er allemaal voor elkaar zijn en voor elkaar klaarstaan. Dat we naast elkaar staan en het voor elkaar met elkaar doen. Eén laatste zin. Mogen God ons helpen elkaar te dragen, elkaar te bemoedigen, hoop te houden, ook wanneer de weg moeilijk is. Amen.
1: Bedankt, sergeant Veldman. Wij antwoorden hierop met visa veti reti reti. Het is alles de moeite waard om daarvoor te blijven vechten en doorgaan.

0: Ik nodig uit luitenant-kolonel Wassimin om voor ons dus de schriftlezing voor te lezen. Hij was voormalig commandant van de militaire politie in Suriname en zal lezen uit het boek Exodus, uit het hoofdstuk 3, de versen 7 tot 12a.
1: Dames en heren, geliefde broeders en zusters, van harte goedemorgen. Vandaag, op deze speciale dag en dienst, zal ik de schriftlezing uit de Bijbel, het onfeilbaar woord van God, voorlezen.

Muchas gracias.

On vous aime tous.

Come on.

Where is the help? We need more Suelas. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, okay? Oh.

Let's make it a super meal, okay?

mejor.

Yeah.

0: Ok.
1: Waar is ook Doro? Jongetje toch niet.

0: chef, jouw ambitie om dan mag je gewoon vrij dansen.
1: Natuurlijk.
0: Dat is geen probleem. Zodra je eigen huissleutel hebt en je eigen pinpas.
1: Ik kan het zo zijn, man.

0: Please. And until you look, we got Stephen. Stephen Roger. Head of the leader. Rocky Sound. Okay.
1: Ik zie je vallen zo van Coroni. Maar altijd is mas, leer me wat zingen. Maar para cola, shuti moro Coroni cola. Coca cola, shuti moro. Ik zie ook mensen van Paraguay. Ik zie ook mensen van Klaskreek hier in 106. Dat is geen probleem. Doe je boxen. Oké, ook van Strama Kaliba. Dat is geen probleem. Hallo. Okay.

0: Odi mi brada Kwame Mba e baro no. Odi mi brada Kwame Mba e baro no. Eme baro no odi ini anefu ananaf. Kedwan po. Oto an bigi odi me baro no. Gohomiti amafu anatoro. Amafu agron fu de mbong fu de meti fu unu libisma. Oto abigi mama fu de yeye nanga fu de kra. Oto an bigi odi me baro no in anen fu de four orders fu unu. En speslu to de wansa nyama hebi katibo. En oto an bigi odi me baro no. En mi de trostap unu takwe arki atori. Want is demi mit an wasan bedena Oosterpark. Dai be abi an voor Afrikaans Surinaamse mensen ben de drapede. En ja later ben ik ook daar naartoe gegaan. En des ma ben breitief beshi an suma na Brada Kwamimba. Arki 100% arki atori. En ja, usabi over sawe taki, weet ik altijd een oegi Afrikaanse smatori. En sandena dungru, we proberen voor mekaar kom in a kring. Tide ano mi wande, ude samen nanga wan sisa. En mo mekaar sisa een bar odi gokomit uno. En tegelijkertijd uw arki boonsa asisautaki, want asisa de gespecialiseerd in den tori voeding en vader manen baka de more sambe de ja in Europa en na den agroepu dati opo den en mandis en ai asisa mi breiti dat iteki ten heredak. Ik ben wel kans dong tijdens in een studio, maar je belangrijk want je zat voor zijn over den en demoren. Voorzien ik ben je ook toe een tour met deze machine. Pefu Amsterdam, den beelden voor de manier de jas zo en eten. Met je een microfoon.
1: Yes.
0: Ja. Nee, jaren, ja.
1: Jaren, ja, toch, want dus al onleiding zou mij doen, dus dat mij doen. Ook toen mijn boom, 20, 25 jaar, dan de moro lang als reden.
0: Oké.
1: Ja, toch, dus dan de moro dat die. Na moro voel smakashi is aanwezigheid voor Abalaka Bubajar in Amsterdam, in Europa, in Kataki. If you look at that, a knowledge for them, Blakasma. Want what are this market over? Yeah, Grieken en Romeinen. Grieken en Romeinen zijn de basis van de westerse gemeenschap, westerse samenleving. Maar, if you look at in a photo, dat je ziet dat, hey, a knowledge die ik moet in Afrika. A knowledge for this, maar voor Kemet Isabi, dat je ziet, ja. En ik kan je eigenlijk zo acknowledge dat hij kon in Griekenland, ago in Rome, dus matteken, is abi op een gegeven moment aher knowledge dat waka in aher een Europa, tanga ikataki 400, 500 zo 476 dus mataki is het Romeinse, het West-Romeinse Rijk. Is ingestort. Isabi. En dan ik kan zien dat eigenlijk West-Europa zou ik daar West-Europa. Dus vanaf Frankrijk kom je die Doisri, Tata, Ingris, Gondre, alle de pres dat die Gobaka in de Oru staat. En de Oru staat BD eigenlijk dat is Mabelip in a platteland. Foto no bende, money no bende. Sabino bende, want des man no be subscribe en zo. Sabina so so den kerki de man san kon kutak de 8-900 zo. Ja, dat de man dat eigenlijk behoren als sabi fu scrivi. Ja, dus so so den pastoor, den de sa des maik tak beroepsgelovige. Adis ma dat sap lezen gaan schrijven. De ma etak voor Karel de Grote. Karel de Grote, no ben ma lezen gaan schrijven. Weet je, nou, ab in personeel, dus ma sabe schrijven. En dan, ik had taki dat eigenlijk vanaf 711 dat de sma voor Afrika, sakako in Spanje, Portugal. De man bij de cross bij 200 kilometer afstand voor Parijs. Dat bij de man Fetti. En daar zijn ze tegengehouden. Nee, zie de man Hargue Baka Baka Pyreneeën. En dan Ikataki, Spanje, Portugal. Na de prijs dat hij Aleti beschijnt, Aleti voor Asabi. Want dan de rest van West-Europa. Hey, na rough times, dus man bij Abnada. Ik had dat eigenlijk dat was een soort slavernij bij op de kare horen. Dus dat was dat ik even een liefde pijn op grond dat hij. Dat was dat in Prani. In je amasa en beschermen, want dat ik ben afvoerers, maar ze hebben wat ik voer. Ze noemen het struikrovers. Ik heb toch alle de massa de mekaar een Robin Hood, de soort man dat hij. Dus de ma e waka in wa groep dat de ma e waka roof. Dus sa des ma bedu de pinas ma de des ma ko waka. Des ma e go lip in wan presi fu wan. Sma sa ap koutak wan versterkte woning. Dus koutak a osso ap wan gracht. A osso ap wan muur. Te fuk ba isi de ma bijin bouw kasteel. Des ma bijin ta in den pres. Dat ma abe beteken. Dat fu ap bescherming. I ben du bepaalde sani. I ben prani. Een gedeelte van je oogst moest je afstaan aan de leider, de, zeg maar de beschermheer. En ik ben abi, en kotak ama epotiga waroko. Een vrouw moest doen bepaalde sani. Een vrouw moest kotak weven van kleding, bier brouwen. Is op de soort van dat hij. En, if ama kotak ama dede, of ama. Die apis grond dat over naar wat trasma. Je moet staan op een grond. Plus, je no mag gwe. Dat maakt de kadesma horige. Je hoort bij de grond. Je mag niet weg. Dus eigenlijk, ik ben kashelijk wat soort katibo. Want if a man tegen tak, hey, mi wan trouwang of mi wan horang aan je dochter. Isabi toch, of mi wan die dochter moest trouwang aan zo'n wama. Ja, ik kan je geen nee zeggen. Je moet doen wat het opgedragen is. Oké, okay, dus ik stel je voor dat periode dat hij in Europa bij de man op kare de donkere middeleeuwen. Ik zag lekker van de tak alasansa na takuru de kare. Donker of na blakka. Ik zag toch dus de donkere middeleeuwen dat bij de apisteng van 500 tot 1500. Onthoud 1500 dat hij. Dat bij de apisteen, dat ik aan de duistere of de donkere middeleeuwen. Oké, okay, nou, in een Spanje, Samitaki, Spanje naar Portugal, desma moeten uit Afrika en desma dat de kaart de Moren. Nou, desma er wel leggen dat ja, die Moren, ja, maar nee, om lukuboom, pedek Moren moto. De Moren dat die, desma moeten in een gebied, sa de kaart. Marokko, Mauritanië. En ook toe een gebied die grenst naar de Pistati. Dus ik had dat vanaf Noord-Senegal. Tanga a kust voor Afrika. Tanga kust a Middellandse zeekust. Oké. Okay. Nou, importasan in een tijdlijn. Nou, ja, wat zei ze? 622. Dat de man. A geloof ze de kar islam ontwikkeld in Saudi-Arabië dan Samsa. Dus maar dat bijin prati, suku een presi, isabi toch eigenlijk de man bego bezet tra presi. En dat want taki, if de man ko in ikondre, you anowa moslim, dan you a trouwa srafu, of you dede. Eén, je kan kiezen één of twee. En Samsa. Dus maar bij Sabi, dat is de moro belangrijke, maar moro prespari presi in agrontapu bende Egypt. uneta kemet moro want kemet bede tanga ikataki tanga 300 tanga kotaki 500 de perso fallen go in Egypt maar vanaf drie zoveel 333 Alexander de Grote go in een Egypt en sa jere dat pe jere tak de Grieke troonwiskundige, de Grieke troonfilosoof, de Grieke troon disi de troon dat die. Maar even kijken in Griekenland. Nou af de wiskundige sanisa de waleg uit Jeshi dape. Je go in Egypte da Joshe. Want piramide de dape. Is dat wat ik bedoel? Oké. Alleen de bidje filosoof voor de Grieken. De man Plato, Aristoteles. Alleen man dat die Archimedes. De man go in Egypte go study. Omdat die Alexander de Grote go dape. Dat de man she a knowledge. Dat de man take a knowledge over. If you want some more of us. And this, you must look at a book of this decaring. Stolen legacy for George James. Ama it leg a heer sa nie uit. Oké, dan. Net sa mitaki a koni fu den smafuke met pratigo in Europa. Maar. Tens masrefi ditro islam schreef ben sabitake i. Na Egypte de. Egypte doro. 654 de ma doro in Egypte. En tego in Egypte, dat je ziet dit hoor, dat je ziet dat je. Des masabe de dapekba, de original sma. Nanga des masande no, die ekade schreef. Misser de Kades of Egypte. Des, maar dat nou een heet soort volk. Is dat bedoel?
0: Vreemde indringers.
1: Ja toch? En de ma en de lange de ma en facite wat te koveren aan iemand. De ma en wat doe ik naar de na de ma.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar in stel je voor dat die de man door in Egypte 654 na Christus. Dat im sabitak afos piramide die bouw in Egypte. Na 2700 voor Christus.
0: Mm-hmm.
1: Dus die Judoro, dat kemet bij Oruba, Isabito. Dus, noden no de man, dat is nou eigenlijk, ik had dat kennen, van deze man, vindt dat die naar Amerika. De orsi aan Amerika, janga de Anoa, Isabito. Nou, je traas wat libisma. En dat heb ze ook in Egypte, Isabito. En, isitak, die de man go dape, ja, de man e embrace as anilek, ja, na de. Maar sa kom sa do dat a islam bijin prati, a bijin prati in Noord-Afrika. Is de man doro in, de man doro in Marokko, de man doro in Tunesië, de man doro in Mauritanië, de man doro. Is dat toch even go in Afrika, je ziet dan Tanzania.
0: Maar alle den konden ze elkaar kon naar Blakasma de Lib.
1: Ja, man, Blakasma, ja, jawel. Maar, nou was Sansa Minotak eigenlijk, want was Sansa Bepsa ook toe, look at the Romeinse Rijk Fado, 476. Dan, wallof volk, bede in Oost-Europa, dat de man dat go in a Romeinse Rijk go praat des refi. Dus in Abdes Massa je kar grote. Is dat basan dat is mijn kar gothic toch? Oké, dat ben je den gothic, dus den Abde grote. I ab bijvoorbeeld des Massa de kar vandalen. En de vandalen doorte in Noord-Afrika. En sa de man doe, dus de man be doe wat onderzoek langs. En de man ziet dat bepaalde woord sa des maar in gebruik. In precies zoals Marokko, Nanga, Tunesië. Nou worden ze op de roots in Bohemen. Dus zou ik haar Tsjechië het idee. Omdat dit een man begint wakker. Dus eigenlijk hebben we een drukking. Hè. Dus omdat de bepaalde volken in Oost-Europa beginnen. Want ik dat de volk hebben de feest ding. Ben ook te ben gwe. Dus zodat de volk begint wakker in heel Europa. Des maar zou ik haar Engelsen, des maar dat moet in Denemarken. Ja, Angelen, Descartes, Angelen, weet je, Angelen, Saxen. Saxen na des maar zou ik haar in, zou ik haar die de Duitsri. Saxen, ik heb Saxen in Engeland, want Descartes, Saxen niet. Dus des maar dat begint waka in hier Europa des de vandalen door het te in een sawekati de Marokko, Tunesië, de soort prijs dat hij. Maar anyways, net van met dat ik hier Islam begin praten schrijf in Afrika. Look if you go in Tanzania, isabi toch Kenia, Ethiopië, isabi toch wie is Ethiopië? Maar of dit is maar dan christen, maar ik heb ook toch een beetje gedeelte van de bevolking die naar moslim. Isabi toch. En Somalië, de soort prijs, dat is Sudan. Sudan bij de christen tanga, met Britanga 1200.
0: Maar dan denk ik, de man sabe daar niet ja zo toch? Na den ana konanga abribi strukturo dati de moro
1: sa Islam
0: ja
1: no Islam na fu eigenlijk ik kan zeggen loko i ab drie bribi dus i ab bribi sa de kari fu denju da ye ki sa dif de christen da ye ki sa dif de Islam sa Islam na eigenlijk a moro yomu wan fu uit de drie dat hij is het al. Maar als je haren kon bakken, dan is het ook Aruto na Kemet.
0: Yeah.
1: Is het toch Aruto na Kemet? Is dat bijwan? Aher denk je voor dat TIDD dat is dat bij toch je abwan beoordeling, suma oluku saidu is dat bij toch?
0: In a concept voor.
1: A concept voor maat is dat bij toch?
0: Yes,
1: dat na a concept voor maat en. Ja, alle de soort dat het maar het ook over Adonai. Alle de soort zijn dat hij is dat toch Adonai na lek Aton. Is dat toch lek fa Aknaton taki wanga do de. Is dat want ena afos wan sa tak fa no. Unetek alle de principles want walos man op taki fa no ma. De Egyptian like walo gado yung ma asan ano wanga do. Na wan karakteristik dus ko taki. You want focus, kotak you want uma, you want trauma. That you focus tap a principle for outset, isabito. Want in it not the a principle for the one ma.
0: Yeah.
1: Isabito. If you are suku wa lobby, yes, suku hator of hetero, isabito. There's a la de sani, na wan pisi wan de alamala etaki, na wan pisi fu awang, awangado, isito. Mar, deno de kom ketak de bribi fu Abraham isabi want de allemaal tak dat de moto uit Abraham dus i ab Abraham Israel Ismael isabi to dus ding copy isabi want eigenlijk ikasi Jezus lek een ausar.
0: Ja, eigenlijk alleen standaard blakken.
1: Ik ben
0: zo standaard voor een Poetin. Want die mij weer allemaal is. Dan mag ik ook in dat begin kerkje voeden. Met
1: heel veel Madonna.
0: Zo blakken, man.
1: Ja.
0: Madonna, Jezus, Maria, alles maar blakken.
1: Ja, toch?
0: En dan heb ik maar zo, en dan heb ik dat mijn brief dat allemaal doen.
1: Ja.
0: Omdat zeker Amanda bij een trafassie voet tegen de West-Europeanen show de meter op. Dat man verrieke dat moffa, joh. Dat man kon dan aan de zand dat hij door het dak ulukuja. Jezus, allemaal naar blakas maaien.
1: Ja, maar. Nee, maar dat na 100, want toevallig laatst mis Domilukuan afbeelding was schilderij aan de ina Rijksmuseum voor een blakaman. Dat was schilderij voor. Mijn brief 1523. En dan was ik zo'n naam, maar dan was een blakke man. Dan was een pikkie thema, want ik zie een man weer een handschoen. Een man weer ready soort blues. En dat is meteen dat als je weer ready dan goed is, want ik kan zien dat maar in het dat ben weer zo bruin zijn. Omdat voel ik een kleur ready. Bij de wang, het was prijzig, snap je wat ik bedoel? En Amman heeft een beetje zwart. Dus ik heb dat Amman dat na hij in een ranking in ons heb nou een koningsrevi, trasmatak na Karel de Vijfde, is dat omdat Amman na high ranking. Nou, af de Vos een schilderij die ik afvind in een heer Samsataki, een heer kunstcollectie voor een blakke man uit Athene, dat hij is een van de eerste. En hij is alleen op dat schilderij, dus het is ook bijzonder. Isabi. Maar dan nou, misschien dat hij allemaal weer ook toe op die ready had hij, dan maar op wat speelt. Dat hij speelt voor Amma. Nou, dus goed dat ik even begon naar wat heiligdom toch, dat ik een zo speelt. Isabi op Sanifu, Efigona, Santiago de Compostela, heb je daarvan gehoord?
0: Yeah.
1: Ik kan waka go dape, dat je kies wat schelp. Maar één, op wat speelt voor een blakke Madonna voor Hallen. En Hallen naar België, Isabito. En nou was Sansa eigenlijk omdat Nederland troon protestant. Maar alle katholiek konderen, alle orthodox katholiek, of komt dat ook orthodox christelijk? Eh, want katholiek na des massa edil na nga apoop, de edil na nga apaus voor Rome. En de orthodox, de op de egi paus.
0: De bischop.
1: Ja, de bischop, de op wat er aan een jaren me vergeten. Maar de op de egi voorganger komt dat is zo. En dat de me abbe de fossina in Constantinopel, sana in Istanbul nou. Maar. Allemaal op Blakke Madonna. Allemaal. Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Polen. Hé, hey, Adifu Polen. Als je aan een Polen taki, dat je tak. Van hé, hey boy, vertel me over a Madonna. Futjeste kowa. Hé, hey, bijna de flow. Italië, de vindt dat Madonna dat Charwa hier ook moet naar Palestina potdappen in Italië. En de man doet onderzoek. De man dat Sande in Osodisi, Nexo Sande in Osodisi moet in Italië. Is dat en Adifu Doisri, Abwana Doisri, dat na Altuiting, apres na Altuiting in Beieren, dan Ablaka Madonna dat hij. Dem go teken nga poku. Ay, dem go teken nga poku. No kan go somar. Dem go teken nga...
0: Nalikwa winti pere isa.
1: Isi sabi taki. Dat me bodo. Isi to, dem go teken nga poku. And, luku, nawasan sang, altijd mi ever wonder mi tak, fa waka nga ato disi ya. Maar, sa epsa eigenlijk, omdat, abribi in auset, he, sa desma ekar isis, we praten in heer Europa. Dus die christelijke kerk nou kon, of christelijk geloof nou kon, omdat voorus maar bij denanga een, dat is maar dat is op zou we doen, dat we tjentje even, we passen aan, dat we meken zo. Is dat toch, dat we tek een Maria. En ook toe Anefu Maria Mer na lobby Isabito in Kemet. Maria Meriam Isabi. Dus de manteka hier knowledge dat de draaien vooral in een dus bepaalde sansa de man change de man me kwam bijiko makandra in Nicea 525 in Nicea na Inua Pres in Turkije. Dat de man kruderi, dat ik een vrouw met katholi, dus vrouw we draaien. Ook toen Asandi zou we kari een jaartelling. Want voor de jaartelling, nog ben je ineens de man dat is op zou doen, we maken een jaartelling voor en na Christus. Want Asandi dat nog ben je. De man met een afspraak, de man dat keren we elkaar alasan voor en na Christus. Want dan, Theo taki, ik ben in zo'n jaartal geboren, dat je begint Dus eigenlijk na was soort team brainwashed by idee niet, want isabi toch je connect na a geboorte voor Jezus. Isab sa met dat ito. Dus dat pe de man bijin setatori dat ik pa. Maar sabe kom sa, want over isab so metori def taki.
0: Ja, true.
1: Isabi sa de dat sabe psa eigenlijk dus die een a heer dus a gebied sa bijin tromoslim eigenlijk. Dan de man bij apwasan sa de kar jihad. Maar jihad, ano, sa des ma etak no lea go wakakiris. Maar in principe, im go fu mek tras matro ook to moslim. Het kan positief zijn, maar het kan de negatief die des ma. Sa no wan de ane moslim. Is abi toch wan, in a ane Koran skrifi, tak ini was ma sa ano wan moslim, ik had de kas ma dat mek was rafu. Want we focus tapa kom no tak dat we focus maar uno si ete a effect fu a brainwash na a slavery fu de Arabiri.
0: Ja, want
1: de, dat nan next level.
0: Voor Afrikaans maar den sergi de Europeaan.
1: Hallo, dat nan next level. En bovendien sa unom vergiti tak ook to de more A heer system voor Amora ben draait op a go-to voor Afrika.
0: Mm-hmm.
1: Is het, want altijd denk ik dat ja, we gingen naar India om specerijen te halen.
0: Is niet waar.
1: Afos Sansa de Legos kunna a go-to. Yeah. Daarom ik als je dat afos prezi peden Europeanen go naar Ghana. Mm. Omdat de BV na go-to dat we daarom fa a prezi ne. Elmina na mijn. Alleen dat na mijn, het betekent mijn. Voor de big of mijn na go to.
0: Mm.
1: Is het hoor? Dat maakt dat bij de number one. Is dat bij, want go to no bende in Europa.
0: Nee.
1: Is het hoor? Go to no bende in Europa, omdat, look at Romeinen, be up go to. Maar een moment sa a Romeinse Rijk fado, go to no bende moro.
0: Mm-hmm.
1: Is het hoor? Dat me sorry tak moni no bende, des ma bedu een fatekare ruilhandel.
0: Mm-hmm.
1: Dus if you want ma foru, dat im Jimmy ko tak im Jimmy 10 exi of im Jimmy 20 exi of mi apwasan sa you wani, des ma no be up money. Moni no bende.
0: Nee, moni no bende.
1: Is het hoor? Dus dat ik attaki vanaf 711. Dan den moren kon in Europa. En Amazon me ka overstap dat bij de Amandis de Karen Tariq.
0: Tariq. Ja.
1: Daarom dat in Abnono de president ab Gibraltar.
0: Mm-hmm.
1: Gibraltar, dat was taki eigenlijk aan Gabriel Tariq. De berg van Tariq. Omdat Tariq abrago dape. Mm. En vanaf a bergi dat de biji
0: Karen na aman
1: nee. Ja, na amanenso, amanenso okay. Tarik. En dan san kom sa, dan de man biji control, omdat de fitanga Karel de Grote in Mati Roland, de meurder ama, dat die isabi tok mada de koshita kreetje, u ab gebergte apireneje de ino baka.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, betre ook op bakken aan Pyreneeën, dat een beetje controle kon doen. En afas van de man Belibi, en dan lekt de kolonijse disco naar in die kon doen. Trafasi, dus de man kon, dat was een takkie, de man is zetten aan Libi Makandra. Dus you, if you're not Christian of you're not Jew, is abito. Ik kan liep in mi samenleving, maar in Paiwan belasting extra. Maar voor de rest, unetrop you if you want the Christian, of if you want the Israeli, dat na up to you. Is abito. Dus dat wan taki op het gebied van medische zorg, de man be ab atoso, de man be do architectuur.
0: De more.
1: De man be do architectuur. Geografie, dus de Santisa de Car.
0: Universiteit.
1: Tien ben gaan scoren vanaf 4 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Voor jaren dat je begint gaan scoren. Alasma, hè? Uma nanga mamtje. Alasma, yeah. Gaskoro. Weet je? En wat je ook had, is dat... If you gawa atoso, govoroko, dan alasan moest de op orde. In een kanga wan pidi langa nanga ratapus, mano. Isabito, oh, yeah, hygiëne, yeah. 100. Mm-hmm. Bouw badhuis, isabito. En is een van de eerste dingen die 1492, die toen de Moren verslagen werden, is een van de eerste dingen die christenen hebben gedaan. Mm-hmm. Al die badhuizen kapot maken. Dus ik kan bribitak desma die zie, dit ben breed die, if den dede dat de kataki van nooit meer nog was mistje.
2: Mm-hmm.
1: Ai. Ik ben op een vrouw, een vrouw bij de een non, een vrouw taki, van de zo trots dat nooit aan ons was gestien. Aan was een feestje, aan was een ano. Dat is het. Is abito. Mm-hmm. Terwijl de sma, de moro bij sabitak, hey. If you want the cream, if you want look who is refi, je moet aba a hygiëne. Is abito. En if je bij roko inwa atoso, 100 is abito. En je moet sap alle de verschillende... Famisataken, de verschillende werkingen voor de organen. En de man schreef om mijn boek erover. En Asan bedde zodanig dat 18e eeuw, if je bewango stuka naar Oxford, Universiteit voor Londen, of Sorbonne, Universiteit voor Parijs. Bologna, de soort prees dat hij. A boek van man dat Avicenna, ik ben sabé. Anders werd jij niet aangenomen. Mm. Dus a knowledge voor de more, dan om mij langer, maar net zo leg je uit. A knowledge voor de more, ben de gebaseerd op a knowledge voor Kemet. Is abito, want de sma voor Kemet bij Sebastien.
2: Mm-hmm,
1: is abito, mm-hmm. De bedoel om mijn sandangastien, de bij Sebastien. Is abien, je kan zien dat hij. Voor of de knowledge voor ook de basis voor christendom en islam. Net zo uitakken. Dus ik had dat eigenlijk. Adjes dat ik praat aan bon. Maar dan nanga de sem serie. Dat je me kan bon komen horen trangen. Is dat zo mee bedoel? Dus dan dat ik zo aan. Eerste fase. A knowledge voor Kemet go. Naar Rome, naar Griekenland.
2: Mm-hmm.
1: Tweede fase. A islam te kan knowledge voor Kemet. Tjago bakana Spanje nanga Portugal, want de prees dat hij bij de enige prees in West-Europa die bij dit op niveau.
2: Mm.
1: Is abito. If you look at the prees de Cordoba en Sevilla, de soort prees dat hij.
2: Madrid
1: niet zo vaak, niet zo okay. Erg, omdat op een gegeven moment vanaf, ik had dat hier vanaf 1200. Dat in de christenen, bij Bidji Fetanga, de Moren, de Bewan de Moren, moeten uitdenken.
2: Yeah.
1: Is het waar?
2: Maar dan heb ik nog een keer een assemgroep dat ik gewoon een tras mag kondre.
1: Ja. Dus moet hij die Moren overreed. Moet hij die Moren overreed. Dus in Sabi, look hoe aheer zijn ze abja in Europa. In Nederland eigenlijk, kan je zeggen. Omdat Samsa den christenen, loco de net sami leg je uit de moslim beliep samen nanga de christenen nanga de Jew. Is abito. Die den christenen den katholieke take over en vooral Afrodis de dekar een Isabella van Castille nanga Emasra Ferdinand van Aragon. Den toedati ben de Orthodox christen, orthodox katholiek. En de taktu alles masal en liep in mikondre, moest de katholiek. Dus na denk je dat die in Gramptien, Karel de Vijfde, troon Edemanja in Holland, na een aboy van Philips de Tweede, dat de betaki de tak alles ma. Sande in un kondre, moest troon, moest de katholiek. En if je de katholiek, yo dede. Want dan net als hij niet bepsa voor Martin Luther toch, die Martin Luther takke jongen, de katholiek zijn, als hij voor de katholiek no boom. Want de katholieke baartak, de hoorde na celibat, de noem ap oma, maar de ap omi niet ching. De saptak is abi toch de vroom. Alla dat de man de in omi politiek ebo moe, is abi toch. De man ap gudu, da fisi den gudu sa de abi. Is abi dus wan los ma beko lukutake, asan fu de man disne klop. En dat tro dat tjara heer, preti eigenlijk sa ikataki in een katholieke kerk. Nee, zie Luther schreef. Maar eigenlijk Luther nog wel aan de meeste. Luther nog wel aan met een kerkje broken. Maar hij wel met de man pas de schreef aan. Maar de man schaamelijk wel bedreiging. Nee, zie een kerkje preti. Ik is Luthers, ik is Calvinistisch. Lees je dat? Dus dan denk dat het was net die tijd dat den taki van no. Protestant nog net de in mikondre. Mm-hmm. Even een protestant je dede. Mm-hmm. En dan begin piki den de pot den tap een brandstapel. Is het hoor?
2: De man, dus de man is ben, dus luku fale beko om nanga makandrak basuri.
1: Da
2: suma na ulu dan. En dan sana, tek des mei teiren sa katiboto, bun gruwelijk sani.
1: Ja, ta.
2: Je hebt de bedoe nanga des revi, ja, da suma juda.
1: Asa no verander.
2: Nee.
1: Asa no verander, las mis domen arki wa sani. Dat is ap taki ap mas maja in Europa. Die edide vrouw drugs, dat het kartramang.
2: Oh, op seks ja, ja,
1: de vrouw.
2: Ja, ja, dat is een kakring, ja. Een kakring.
1: Is het dat? Dus dan ben ik een tak jongen. Even naar soja doen aan je eigen vrouw. Kan deze vrouw met kip tjindje, alasani. En je aan een vrouw, je libino, also dan. Je doet zo, dan vat de poti biggest mafube ab te doen aan een uno. Alas, wat we reeds aan een bedo. Zowel aan een uma, zowel aan een man. Is abito. Want dan laatst mis door me praxeer mi ma en grandma en afoda. Want na am mafu en grandma. Is abito. A vrouw be ab 12 jaar. Da vrouw be ab tupting bafe.
2: 12 jaar?
1: 12 jaar da be ab tupting bafe eigenaar. Da instel je voor 12 jaar ide da ab tupting ba. Dat is een website van visie, dat weet je niet. Dat die deptien komt in, zo deptien komt in, zo haar wat ra. En poe deptien aan een vrouw aan. Dus een vrouw deed nooit meer aan als je deptien dat die. Is het toch? Dus, je moet je voorstellen. Dat Isabi, ja, eigenlijk een onverwonder, want if zo jullie bangen je eigen sma. Die abba sem kleur lek je, die dierst je. Ja.
2: Da sumana uno. Ya, ya, ya.
1: Isito?
2: Ya, yeah, luko asani a gulatina, no?
1: Ya. Yeah.
2: Kede mei kapioneki.
1: Ya. Yeah.
2: Den of them bawengi Afrikaanses, ma debe bawengi den srefi.
1: Gide egisma.
2: Mar, if you ekap ebawasana giyu egisma, da sama, da sayo duno nanga de Afrikaanses, ma. Daarom ek akatibo bede wan gruwelijk sani.
1: Zeker, zeker.
2: Gruwelijke iets was
1: dat. Zeker. E isap motel, you wasani. Is op taki, if ik ga Parijs, hè? Is je een obelisk naar Parijs? Ooit is je een obelisk naar Parijs? Ik kan look it up YouTube.
2: Nee, ik go want to lezen vooral omdat je via Sranang.
1: Ja, ja, ja.
2: Dan
1: ben
2: ik ook. Maar dan ben ik go want take waka.
1: Ja.
2: Goed dat ik toen moeilijk, dan ben ik dat, samen doen, want minet ak Frans. Dan laat ik mijn train richting Amsterdam, dan ben ik nog pas aan de. Midra, ik ben bakker. Want minet ak
1: Frans.
2: En de man had weiger, put ak Engels of wat raak tongo, hè? Nee, je midra, go bakker naar. Après ik go snap je wat dat train Puchamika Amsterdam.
1: Ja ja ja. Noma motegi wasani isi a après pe a piramide da no pe a guillotine bek napo. Volgens mij na Place de la Concorde als ik me niet vergis. De man tawa obelisk moto na Kemet. Na Egypte. Potenta pasen presi dati. Dus après pe de man tir psa Fefi dusonsma. Tanga koning nanga koningin fu Frankrijk. Dat pe de onthoofding. Dat pasem pis dati. Dat ipota a obelisk. Ano wa somatori yara? Ano wa somatori metegi ay? Seriously. Isabi, en lukumi waka in Paris en in apres Parijs im denkatori, im denkane wat apres na par Isis. Par Isis. En par in Latijn wat taki apresi. Apresi fu Isis. Omdat men sorry to me legi uit tak a lobby fu Isis waka in heer Europa tanga tanga in een Engeland de fenoan standbeeld voor Anubis. En want die wekaar aanpoku. Is het daar? En dat men dat wel los man heeft begrepen dat luku a knowledge voor de sma voor kemet. If we tak un if we tak un taal if we tak un tongo dan ay kombaka. Want teje tak over you you je you sil je tak kramika. Mikra en je ziet dat in oude woord te voeren je kan een woord ka voeren tegen je op jorka cabra isabito en ook to in een woord ade in bijvoorbeeld karma karakter isabito dat allemaal een woord te zijn na boon oude woord te zijn 10.000 jaar isabito en we gebruiken en dat met ade wan prins paris aan die voor jou naga jub ting tak jou tongo want if a tongo gwe wan heer peaceful a kulturu e gwe to
2: lekva oksarana tongo ko onstaan tijdens a katibos tak unom lase ne
1: noiti
2: ja nou een mooie historie dat be dat umeku egi tongo
1: hallo
2: ja nou een bigi san dat be
1: ja man boom bigi tori luku omef de entrapresi this man up there egi tongo ma u abe isabi en asana soa in denken dat de tap soa niveau dat eigenlijk ik ataki van this man op bewan this ma tipchin leer atori te ibeda score this ma ben naki tak in de macht die mag niet praten want je bent vernederd
2: ja anders gaat je mond vies worden
1: is het dan
2: ja
1: maar dan nou een mooi voor atori dan mi eluko tipchin voor de oppressor en wat dat lek uno abtifu a gramtifu a oppressor je vraagt heb nieuwe patas heb je mijn patas gezien dan ben ik de hemere katak ai de bigisma fu tranga yes de tranga is abi elkuda na desandis altijd je ziet dat a connect nanga a knowledge fu uno
2: uno ja ja ja bu forsani fu a connect nanga a gronta kudisha ja ja
1: a connect nanga a knowledge fu uno luko efi go no no de na ina foto da ye go na a beurs plein da ye luko da ye si tak a beurs sabe de a denki fu a beurs ben de dus eigenlijk nek fa uno ap een wakas money isabi toch weer potwa money together dan weer pay uit
2: was mee kiezen
1: yes maar de bepereken tak luku wan gades makondre go fofuru sorry en dus kotak if me no potwa money fu wan boto godape if a botin boto no komoro me las alami money makotak nanga tinsma na unelas furu kotak aboto no komoro makotak aboto kombaka da wala mala e prati ti in a west isabi tok na so de bigi denki ne isi asandis on sta beurs en a beurs beurs de ete he gron tapu a beurs de if ik nap fesa beurs de man poto wan bigi stier heb je het gezien
2: langa min ook weer na gebied dat na fotosei toch
1: fotosei ja, abrasei fu bij je korrel.
2: Ja, ja, ja.
1: Abrasei dape.
2: Langer je nog dape.
1: Fusande, fusande desma aba. Fusande desma potoa stier. En ano jawa er, if you go na New York, if you go na London, Parijs, alle de beurs aba stier.
2: En dat zou wat tak dat die?
1: Sana a stier, isabito. Sama, omdat saipsa, in kemet, a stier bede a symbool voor macht die. De bij Abouassans hadden we kare apenstier. Apes bij de waan een bepaalde stier, ze hebben een bepaalde tekening tapestien. En de bij tekele kwa wafire in denki ook to sadema etaki e gouden kalf is op alle deze dat die in connect is het daar maar de apesboel of een apestier dat de man ben abede ook to asembol voor a koninklijk a royalty is abito vruchtbaarheid isabi en de maat etak to if je dit apa in a beurs wezen dat je op de bull of de bear en de bull na te alles aan ego bull en a bear na te alles aan ego takro
2: takro oké
1: dus if je go daar je zie dat dat ook toe een peaceful kemet baka if je waka se je a beursgebouw dat je zie zo zo symbool voor kemet zo zo dat is een reken tak maar hoe dan. Weet je, alle de man die ze op bari voel, ja, Grieken en Romeinen, dat in de pot nog wel enkele Grieken zijn niet dat je van
2: ja, toch.
1: Is de vind in 1922.

0: mi bayo mi bayo wan buku wan ameri kita mau luku kan dedo tak over de belde de ne tak over
1: ne tak ya ya
0: de ne tak over ne
1: mm-hmm.
0: Is it all en me tegi dus ai ook to efi wakamoro fara in tap damrak abrasewa gebouwde dape en a gebouw dat ook to na kemet
1: ja en Kalverstraat teluko gwa lokto. Yes, you want to black edit.
0: Ja, zeker.
1: Mm-hmm.
0: Ja, omdat en dat me vinden wel presparitor dat weet je dat uno lek blakasma sub a knowledge sandes ma gebruik voor meka foto dis.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Want ik heb wel lot afbeelding voor blakasma. Helaas niet. Helaas niet dat pa bike sigir want is op mijn naam mijn bike ala zei. Dan me go in negen straatjes. IRF dape.
1: Negen straatjes.
0: Dus if je dena bakasee van misa leg je uit. If je waka bakasee na Pepaleis op de Dam de.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij waka even bij de gang aan Rozengracht.
1: Mm.
0: Maar dan een beetje aan de linkerkant. Dus zeg maar tussen Koningsstraat. Maar niet zo ver, niet zo ver. Het is echt, als je achter het paleis op de Dam loopt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus je hebt, voor je heb je de Rozengracht. Aan de andere kant ga je richting Centraal Station. Maar dan ga je links. Dan heb je een hele grachtenstuk daar zo.
1: Mm-hmm.
0: Daar heb je allemaal winkeltjes. Weet je. En je loopt daar richting de Elandsgracht, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Jongen.
1: Het is wel blakke beelden.
0: Hé, met dit papa is ik erin. En ineens, mijn loko was dan tegen mijn tak loko. Dat is je wel. Wat maroon, dan gaan we een boog. Taya pak niet precies zo, hè. Met tegi. Dat als schrijf naar onder de verloren arbeid. Dan breek het tak zeker. Want dan is mijn soko, hè. Mijn soko heeft mijn café. Informatie, wat is dat nou? Is in de Wolvenstraat. Tak, wat zit hier achter? Maar normaal venatorisa epsa. Dus mijn interpretatie is dat kan de amambede in een gebied per voer maroons bende, dat de maroons jajeng. Na man kom bakken naar Holland, dat denk ik. Ah, maar hey, met tegi dat a foto dis a tjabalo geheim.
1: Ja, hè?
0: En
1: is heb je vaak omdat
0: gemiddelde niet mee bezig, toch?
1: Ja, gemiddelde libisma.
0: Mm.
1: Je kijkt voor je,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Maar if je op je hebt je zo Kalverstraat, want die weet je dingen rondleiding, ja. Dat je weet vertel me dan. Tenminste, dat ben bedacht, kom ik ook als aan ze afrobeer tegen me.
0: Ja.
1: Hey, werkelijk, joh.
0: Hey,
1: en dan zei dat Abbeurs ook toe op donkere beelden, toch? Dus de maar voor Zandvoort.
0: Ja toch, en Luko Asana symbol toch, vergeet u dat Luko was symbol, het tak naga je onderbewustzijn, hè?
1: Ja.
0: Ja, was symbol, het tak naga je onderbewustzijn, Luko.
1: Wacht, ik kom Luko even als Madena aan telefoon.
0: Yes.
1: Hallo, was wit konijn, hè? Hallo? Ja, zeker, want Michiel had ik aan de persoon.
0: Ja,
1: en
0: als kan bel, maar kan
1: je, ja, je kan bel altijd,
0: ja.
1: Altijd terugbellen.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Normaal, dus look de rondleiding en look toevallig trouwiki moduan en moduan 19 juli. Weet je, if sma dicht geïnteresseerd zijn ze altijd welkom.
1: Mm-hmm.
0: Isabi, want Luko en nono de apis ono sami etsa u ewaka. Nou, ti waka eigenlijk heren, maar tegi eerlijk, want.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Isabi, want a heer foto. Tefi waka kotaki baka Haarlemmerstraat.
1: Mm-hmm.
0: Hey, wa hiripif den dat de dape ook toe. Isabi e alade sani connect nanga uno. You know? Alamala connect nanga uno. Dat ik kan zien dat, hé, dit is nou ook toe. Zo maar je wakker, je ziet ons aan die suikerbakkersteeg. Pas zoekerubek, moto.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Is het, hoor?
1: Mm-hmm.
0: En toevallig, Lukulaas,
2: hallo.
1: Hallo?

0: Ya, ide na programa we arke.
1: Ah, dat is een moment, anders een koosie.
0: Put je in je koptelefoon, de KRM. Of course. Nee, nee, maar ja, je hebt toch?
2: Ja, in op hem zo.
0: Ja, is goed. Ik heb je brada we arke, hè?
1: Tisa, mooi story eigenlijk. Echt mooie geschiedenis verteld. Heel prachtig. Een aanvulling, hè, want ze had het net over de Jordaan. Jordaangebied, waar ze net over had. Waar ze al die beelden zag. Het Jordaangebied. Een andere. Hallo?
0: Ja, nee, we hebben aandachtig weer Arki.
1: Ze hadden het over die stier, toch? Die daar bij de beursplein staat en op andere plekken ook op deze wereld. Zie je stier. Die stier, ja. Ausar, Ataru, die werd vertegenwoordigd als een stier, hè? De zwarte stier, Black Bull. Ja. Dus dat is één connectie. Over een andere staat net over de naam Maria en zo. Een tijdje geleden had ik je ook erover verteld, over Maria. Mm-hmm. Wat de betekenis is van Maria. En ze hebben het ook over uit Oud-Egypte. Of uit Oud-Egypte eigenlijk, uit Kemet. Mm-hmm. Want als je de naam van een farao, een Muri Amen, Tepera, weet ik veel, zo is de naam. Muri betekent geliefd door God. Mm-hmm. En als je het terugbrengt naar Maria, Maria betekent geliefd zijn, zoiets moet het betekenen. Dus zie je al dat, stelt die namen komen weer terug en dat zie je weer terug in de Bijbel. Dus Maria heeft allemaal toch te maken met terug naar Egypte of Oud-Egypte of Kemet. Mm-hmm. Maar laat die Sisa rechter doorgaan, want het is erg interessant.
2: Grand tangi man. Ja, want het woord mer betekent liefde in het Kemet, hè? Dus,
1: dus
2: dit is allemaal, het komt allemaal weer terug. En ja, kijk, als je er niet van op de hoogte bent, dan denk je van, oh, dat is iets van het heden, dat is iets van pas recent. Maar net wat ik zeg, die basis is van ons. En kijk, zolang wij dat niet weten, hè, dan vooral als je hoort van, ja, maar Afrikanen hebben geen geschiedenis, weet je, dan ga je daarin mee. Dan denk je van, hoe dan? We zullen wel geen geschiedenis hebben. Hè, dat is iets wat ons
1: zo zijn we gebrainwashed eigenlijk.
2: Sorry?
1: We zijn zo geconditioneerd door de slavenmeesters.
2: Absoluut, ja.
1: Ja. Maar een andere opmerking. Misschien dat jij er even erop verder in kan gaan. Want er wordt vaak gezegd van dat Jezus blakka. Mm-hmm. Ik zeg dat het niet klopt. De Bijbel is geschreven door de Europeanen voor hunzelf. Ja, toch? Ze hebben hun eigen God gecreëerd.
2: Yes.
1: Mangado en Jezus. Mm-hmm. Als je het opzoekt, als je het even op je telefoon googelt, Jezus, je ziet alleen maar wit, wit, wit, wit. Mm-hmm. Dus Jezus aan het blakka, Atori, dan heeft God op Jezus. Dat blakka. Want het heeft te maken met of Asaru, of met die zoon van Asaru, Heru. Mm-hmm. Jezus no blakka, nou een wit gado. Yeah. Maar nou gado voor de wit man. Dus onze broeders en zusters, het enige wat we moeten doen, geef dat boek, geef het geloof, christendom, geef het terug aan die Europeaan. Mm-hmm. Maar die verhalen erin, die moet je nemen en terugbrengen naar het origineel, naar Kenneth.
2: Yes.
1: Dat is het. Maar Jezus no blakka.
2: Mm-hmm.
1: Jezus weet niet, de originele Afrikaanse God, dat is Heru. De verlosser, Heru.
2: Right.
1: Dat hoor. Maar Tisa gaat door. Ik laat het graag naar je.
2: Jammer, zeker.
1: Tambon.
2: Ja, zo zal dat bij Grand Tangi.
0: Hij maakt mama is aan en naar de hangen,
1: joh. Jammer, denk ik. Later.
2: Nee, mooi tori sa brada taki en jammer. Weet je, het is, ik had het net al over dat concilie van Nicea. Ik dacht dat ik had gezegd 525, maar ik denk dat het 325 is. Maar het maakt op zich niet uit. En nou, wat principe de man begint tak over, ja, hoe gaan we dat christendom, hoe gaan we dat vormgeven, op welke manier gaan we het inzetten om het als politiek wapen te gebruiken. weet je, hè, door die government. Government betekent dat, ja, mens is eigenlijk... je weet, als je zegt mentaal, iemand heeft mentale klachten, dat gaat over je geest. En govern betekent dat, ja, dat mensen je gaan besturen, letterlijk en figuurlijk. Mm. Isabi, dus, want je ziet wat een bijzondere en belangrijke politieke rol het geloof speelt om mensen ja, binnen de perken te houden. En dat was natuurlijk toen ook al zo. Vooral omdat mensen niet, mensen konden niet lezen en schrijven. Dus de besap van de behoorde is maar onder druk. Kijk, nu is het zo dat we gelukkig meer mogelijkheden hebben om achter bepaalde informatie te komen. En dat nou af de moro prins parisaniere. Want wie sami dit jaar zo etegoen, no was man af Archimie. Gaat zelf uitzoeken, ja, dan kom je erachter.
0: Dat in een brief niks aan met dat ik wil ook even zanden. Maar dat een wees je de minder des maar voor ono. Na via de Jesse, je dek is Sani, hè. Maar wat even na via Jesse ego betekent dat je toch nog moet gaan onderzoeken.
2: Absoluut.
0: Absoluut. Want Asansa Iere hoeft niet zo
2: hoeft
0: te
2: niet
0: zijn.
2: Waar te zijn. En is niet alleen maar, is het niet alleen maar wat je ziet of wat je hoort, maar wat je ziet tegenwoordig. Look hoe het nou in a een tijdperk voor AI. Moet je zien wat hij of zij doet. Maar you never know if no one true, Sunny. Dus je moet altijd onderzoek doen. Altijd onderzoekend blijven. Wie is er een boek zou je lezen? Klopt het? Laat me kijken of het... En altijd één of meerdere bronnen zoeken... die jouw informatie kunnen... staven die het waar laten zijn, ja of nee? Want if je leest wat aan in een boek, ja, look om een boek, de weet maar schrijf je ook toe voor broeja uno, weet je wel. Dus je moet altijd checken, dubbel checken. Hé, hey, kan ik zien dat dit, zou dit kunnen kloppen? Weet je, en daarom wil ik altijd voor onderzoek bepaalde sani, lazy, takinangas, maar ook toes masana scholars, isabito. Het is altijd fijn, want dan, als man, ik had dat, ja, maar je hebt dit gezegd, maar waar haal je het bewijs vandaan, Isabi? En dat nou aan prespari's aan niet.
0: Ja.
2: Want
0: ja,
2: was makatjari zomaar kokotjari in de koiri, Isabi, toch wel? En dat nou aan belangrijk aan niet. Wat is het wat je zegt? Wie heeft het gezegd? Wanneer is het gezegd? En wat is de bron waar ze dat vandaan hebben? Dat nou aan presparitori en... Net Sami Takiluku ding in de rondleiding Sami Edu. Ja, moet je even afvragen van. Stel die vragen van, nou ja, waarom? Waarom is een van de belangrijkste gebouwen hier in Nederland? Want de beurs is niet alleen van Amsterdam, de beurs is van heel Nederland. Een van de belangrijkste plekken van Nederland. Waarom staan er afbeeldingen van Kemet op dat gebouw? Why is that? Snap je? Wat doe je? Kijk, ook als je naar binnen gaat. Niet alleen binnen. Binnen in Amsterdam. Ik weet niet hoeveel afbeeldingen er zijn van... deze Griekse god die ze Hermes noemen. Hermes. Maar zomaar naar Hermes. Hermes naar Djehuti. Want die de Grieken konden in Kemet dat de man ziet dat hey, Jehuti na a presparing sani fusabi. Dus alles wat met kennis met te kennis, maken heeft.
0: Yeah.
2: Wiskunde, het handschrift. Weet je, alle desan dat na Jehuti. Weet je wel? En among de man ziet dat hey. Nou, een boomfaratori, ja, Isabi. En also zo, desan lek een... Dus desan sa ikashi, materieel, maar ook to a physical, hoe moet ik dat zeggen? Spiritual.
0: Ja.
2: Is het dan? Want Isab dat aman dat knapu, se a wegi, te asil ekon wegi, na jehuti knap se a wegi fuskrifi, tak hey, asil dis na wan boom seal. Akadis nawambunka, isabito. Dus de Grieken tek agado dat, tek a prinspari dat over. Maar dat sa de man doe, de man karing Hermes.
0: Mm-hmm.
2: En Hermes wantaki een na een Griekse god voor handel. God van de handel, god van de dieven.
0: Dus ook handel en dieven.
2: Oh, juist. Ik denk dat het voor hun een beetje hetzelfde was.
0: Typisch
2: Witman. Oké, dan heb je ook nog. Hij is de god van de communicatie.
0: Hmm.
2: Oké, okay? Mercurius. En dan heb je dat met Ishi Ama, weer een helm, dan een vleugels.
0: Hmm.
2: En Ama, zo, dan een vleugels.
0: Okay.
2: Want dat de Ama ook communiceert naar de Dragado, de Zeus, de Hades, naar de Poseidon, de Ama, de supersnel.
0: Mm-hmm.
2: Wie ziet dat? Zo, dan die de Europeaan, Mercurius, nou, belangrijk natuurlijk, want de man handel, zogenaamd. Mm-hmm. Heel, eerder dieven, maar dan, oké, okay, de man dat kan handel. Oké, okay, dus nu heb je tak Spaans of je tak Frans, de man tak Mercredi en de man tak een miércoles, de tak Spaans. Dat is de dag van de handel, woensdag.
0: Hmm.
2: Oké. Okay. Die Amano, de man teke over, want eigenlijk Hermes naar Mercurius naar Asem.
0: Hmm.
2: Hermes is Grieks. Mercurius is Romeins.
0: Ja.
2: Oké, okay, maar dan nou... Wacht, ik moet ik me why even, want ik heb het wel.
0: Ja, Brada Nassisa. Hoe daar scoren. En dan zijn die een prins pari voor Oemus Sabi. En nu denk ik dat ik nou een programma oude naar Arki Atorie Arki. Misschien dat ook Gwent ook toe taki, met taki van begin tot eind. Maar nou, mi wanda nanga onder uno Afrikaanse sma, die heb je geen kennis, je hebt ook andere.
2: Ja,
0: dus dan, mi bereken dat nee. Vooral van mis heb dat, Sisa, doe ook toe rondgangen, een soort des, maar per een kansje dat de moro de en noem maar. Dat mi betekenen. Mokara vrouw dat koan, waf den dee die zee. Dan wo luku een soort dee, ukan meki, voor den trepsa ibe je gitor. Dat we gewoon met z'n allen meegaan. Dat je na den gebouw, op een gwaal ook toe, je ziet wel een soort blakka feestje. Wel een soort blakka feestje, je ziet. Daarom is dat ook toe, dat is aan de idee eens of niet, dan gaan we. If de moro no bende in Europa, katibo no bode. Want de manchi ala de san sare moro be abie. Dat de man berike dat, dat goedu da Afrika yong.
2: Hallo, zeker weten.
0: En asanat uiteindelijk kon de ook to akad.
2: Eigenlijk Tusani, Sami wat tak daarover.
0: Mm-hmm.
2: Want is op Amandis de Karama Mansa Musa Ierefeta.
0: Ja, Mansa.
2: So, Mansa
0: en op de Wa Mansa de Lai.
2: Go-to.
0: Ja.
2: So, Manandape, de man Bidishi, tak. Go to.
0: Mm-hmm.
2: Na so go to Lai Dape.
0: Yeah.
2: Isabito, amos time be segi uno na nga go to.
0: Mm-hmm.
2: Nanga ala de resources, te nanga deifti de.
0: Mm-hmm.
2: De man is onder druk Afrika, is dat toch?
0: Ja, Teleka heeft die idee.
2: Is het hoor? De man zegt dat de resources die dat zijn. Dus die man moest gaan met een man bij de man moslim. De man zat in Egypte. De man, afas van een man, trouwen naar een agoutu. 12 jaar lang, a economie voor de man bij Bruya.
0: Mm.
2: Omdat agoutu, a prijs van agoutu dalen zo snel, dat eigenlijk een inflatie bij die laude. Dus ze hadden 12 jaar nodig om weer stabiel te worden.
0: Mm-hmm.
2: Dat is dat een man gewoon niet kon resumelen. Maar ben vergeet denkbaar.
0: Yeah,
2: is het
0: yeah.
2: Hoor? Dat is één. Dat twee, nou, als aan is mijn betekenis zo net, dat Luko die aan de moren go in Spanje naar Portugal. Een heer een economics goede ben draait op a goto sabek moto uit a pres a koninkrijk sa de Karmali.
0: Mm-hmm.
2: Is het toch omdat de koninkrijk van Mali bij een a goto bij de beschikbaar.
0: Mm-hmm.
2: In a koninkrijk dat de belaiwa Lomeina. Is het toch? Dus dat bij de man, want ook toe bijvoorbeeld een de Marokkanen, een Marokkaanse koninkrijk, of Faikakar en de koning van Marokko. God in Mali gevalde aan voor de mijne, dat de Betjawan, een bekende scholar uit Timbuktu, Amambene Ahmed Baba, minusap even hier even. Amambene was een geweldig leerman. Hoog niveau. Dat apiste dus de man kon voor haar go to, de voor haar go to, maar ook to de ontvoer haar man dat go na fes. Amanta na fes, amanta na Marokko. Op een gegeven moment, afas van amam, denk ik bij de zo hoog staan, de lusama van amam begwe bakana also, is dat sametaki. Ai, amet baba. Maar dan, die aheer Andalusië dus. Met dat Andalusië, met bedoel Spanje naar yeah. Portugal. Dus a heer economics voor de bedrijven tap a go to sabek moto uit Afrika.
0: Mm-hmm.
2: Dus 1492, die de katholieken, de christenen, verjaagden de moslims, de Mooren, de afstand had de praxis tap. Pides ma dis befena goto. Dus te jere de ma etak over. Ja, maar die Portugezen die wilden naar India. De ma no bewanga India. De ma bewa sape a goto bek moto in Afrika. En dat mek isi of de fos precies a de ma bidingo. Na in ana Ghana. Iere mitegi toch dat de putara pres Elmina. En Elmina betekent gewoon de mijn.
0: De mijn,
2: de mijn. Okay. Omdat de man gaat dat voor Fena go-to. Mm. En die de man Fena go-to, dat de man begint go morofara.
0: Mm.
2: De man saka go morofara. Lontu, te de man doro, kutak so de preslek aan Mozambique. Want ik stel je voor dat een heer kust voor Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Kenia, Somalië, Djibouti, Tanga, Eritrea. Dat we bij de man behandelen naar Azië om een lange baan. Isabito, omdat de man bij een connectie naar de. Dus de man altijd dat ja, Vasco da Gama is naar India gevaren. No, een man besluit aan. Yeah. Amma besluit aan varen naar de man, Isabito. In de man, vades van Sotaki, in de man lijn, Isabito, want a heer, ik heb een golfstroom dat betoor. Dus een golfstroom dat hij het draait vanaf de oostkust van Afrika, India, Indonesië, dat hij komt back naar Afrika. Dus if isaba a running study na edoro. Isabi de mano be up compass.
0: Yeah, true.
2: Compass ala de sanda de man take of the mora. Isabi to. De man afwasan de kare astrolabium na nga astrolabium ikashi pe ide ina grontapu. Plus ika luku de stera da ika positionere yo srefta pa grontapu. Ala de sanda de man take. De mano be up de sanda.
0: Yeah.
2: Is that me so in tap de mora a knowledge sa de man. De man dat in Europa, dat dat hij wel. Want ik stel je voor dat West-Europa bij de helemaal afgesneden voor de rest. Dus Kotaki, want het Romeinse Rijk bij de ete in Sadema Eka, Noord-Afrika, een gebied Sadeka, Noord-Turkije, Istanbul. Dat bij de man begang al langer. Isabito. Tekoshitaka, Ottomaanse Rijk ontstaan. 1451. Isabi toch wat
0: denk. En zo maar naar de Ottomanen?
2: Ottomanen de Turku.
0: Naar de Turku. Okay,
2: ja, dus, maar dat moet in Azië. Mm-hmm. En eigenlijk de Ottomanen, bij die Prades refko in hier, Noord-Afrika. Dus de is hier de Smasa Ekades ref Egyptenaren. Dus, maar dat meestal naar een torko.
0: Torko, ja. Torko. Ja, ja.
2: En ik zag een kastje in de foto voor Desma. Die bij de samen naar een kater. Die Desma poor go in een graf voet aan gaan. Mm. Is je daar? Mm. Lubian. Is je daar? Mm. Lakasma.
0: De verreken dat kan de dogo met wetis madraten.
2: Ja,
0: maar sana allee. Zou de man lopen lee omtrent voor Ono boy? Nee, en dan moet hij boven voor op Densma voor Ono.
2: Ja,
0: de in allee dat hij waar, en dat daarom met de vierensref minder waarde.
2: Maar dat is het hele, dat is het hele, dat is het hele, ja. Hele eten. Want look on up, if me, look on up, me na aflee. Me subtak me
0: ja, op ja, true.
2: Me subtak me ja. me up me verleden. Maar if you no afverleden na pas den salsa taki. Ko taki so den de ma e bari Rome. Rome is ontstaan, zogenaamd, 752. Griekenland, des ma die dekar Grieken, dat na ongeveer de 800. Isabi toch voor Christus met taki. Isabi dus vanaf daar ik had taki van Ewan. Dit is maar bij Aboa history. De man beschreef de eigen history. Look, no, de mina sap even hier aan jugu wa film de. A film ego over Odysseus. Isabito. A film ne Odysseus. Dit de man. De go fetanga Troja. Isabi. Maar in a verhaal voor de man ook to de man etak over. Andromeda, wall of Desma.
0: Mm-hmm,
2: ook toen Ablakasma, want Desma etak, look at the Grieken schrijft betaki. Dat de god of den, komt er in Ethiopië.
0: Mm-hmm.
2: De schrijft taki, ano, misschrijft.
0: Mm-hmm,
2: de schrijft taki.
0: Yeah, yeah.
2: En de matak ook toen dat even, look at de smasa de in Ethiopië. Mm-hmm. Oh, sorry, in Egypte. De nanga de Ethiopië, nawa, na Ablakasma en. Ook to des massa de ka, de Phoeniciërs des massa, de Hannibal die begoven tanga Rome toch?
0: Mm-hmm.
2: Ja, de man, de massa, er heeft taki aan, no was ma fantasie. Isabi, dus if you know, one collega, dat you na na jupi Palestina, Egypte na, mino sabi.
0: Yes, she talk.
2: Isabi,
0: dus mino sabi, if na shame, de ma e shame. Na jealousy, I want. Is dat zo wat wat is die Nederlanders beschrijven in de boeken dat den gaan naar Egypte dat den bouwen den piramide en dat bakken dat den gaan bakken wie houdt wie voor de gek wie houdt wie voor de gek
2: maar bouwen Jimmy zijn nog bouwen Jimmy
0: ja is het
2: ook bouwen want we zijn
0: dus ah had de schotterang omtrent uno. Tak is ook mijn leden maar gewoon poten in boeken. Ze hebben te maken naar een Afrikaanse sma. En dan vaak naar een boeken dat je wel of voor de sma voor nu etek lezen.
2: Maar dat deed je leren.
0: Ja, dat is eigenlijk mijn naar jou naar een efforter lezen.
2: Nee, want dan naar jou naar Loma.
0: Ja, een naar Loma, zo komt het neer. Ik heb
2: wel eens
0: mijn
2: beden naar Gambia, dat mijn kan actie mee. Tak ja. Hij vertelt me dat ja, hij gaat kerkie en met dat soort kerkie hier go. Dat ja, I'm going to the Anglican church. Met dat Anglican church. Met dat voor sande je go naar Anglican church. Met dat is dat sana een route voor a Anglican church. Dat nee is gewoon een kerk. Met dat look on. Dat is je a connection bakai. Utak over des den die voor Spanje toch? De koning na koningin voor Spanje. Isabella na Ferdinand. Na vrouw dat die Columbus money. Tak zogenaamd Amga India is die afado na Amerika. Een dochter trouw na Akel dat die. Amanena Hendrik de Achtste voor Engeland. Na Hendrik de Achtste. Het was al een raar verhaal want. Atrob abetrofos nanga in brada abrada kondede da atro nanga in.
0: Okay.
2: So dan aman tegen tak hij wil nageslacht hebben a one boy voor a boy kantron koning lik in. Is het dan? Maar dan nou, een vrouw kon kiezen wat meisje is. Is ooit die jaren vast aan die dekaar Bloody Mary?
0: Nee, Bloody Mary,
2: nou wat drink je toch? Nou wat tomatensap.
0: Want
2: dat vrouw bij de wawa, heb je moordenaar is, kier om eens maar. Is maar die bij de protestant, kier om in dat asan controle wat neem, Bloody Mary.
0: Oh, dus Bloody Mary heb te maken dat afro kier om in is maar.
2: Ja, okay. Bloody Mary.
0: Ja, want tegenwoordig gebruik zo'n ding, hè? En we weten niet eens per akmoppen waar gaat het over.
2: Dat nee.
0: Ja,
2: dat je moet die achtergrond weten van bepaalde dingen. Dus dan, die afro nou, dus amma, kies haar dochter die ze, dat we berekenen dat moet. Kies maar op tien, maar dan afro kies wel een misgraam. Te voetbal, en dan wil je een afro moren, en dan gaan we een trafro. De vrouw dat die wordt onder druk dat je moet scheiden van die vrouw. Maar katholiek is op katholiek. Oké, okay, de royalty die be kan scheiden, maar voor allemaal ongeluk. A paus die bij de paus attend dat die bij de wang matifu a familie van vrouw. Dus dat man denkt dat nee, in een scheiden je trouwt aan vrouw, je trouwt aan vrouw. Dat is op zijn allemaal doen. Allemaal nog kan gaan weer, allemaal dat ook. Dan ben ik mijn eigen kerkje. Dat ben ik doe.
0: En dus, dat vaak kerkje dat neemt?
2: Anglican Church.
0: Oké.
2: Okay. Anglican Church. Dus als eigenlijk Anglican naar Engels.
0: Engels, ja, ja.
2: Dus
0: ja.
2: Engelse kerk. Dus alle deze mensen naar Anglican. Deze mannen zijn dat. Nou, omdat allemaal nog bij wan. Dat allemaal de men praat. Dan maar op je eigen kerkje.
0: Ja, ja. Is het dan?
2: Dus als hier. Engelse koningshuis en allemaal aan de Anglican. Is het dan?
0: En boom voor de Germanen toe, hè? De Duitsers, de Nederlanders, de Engelsen, allemaal zijn ze geven. Maar omdat tegenwoordig de verschillende neemt, dan heb je het niet door, hè?
2: Ja.
0: Maar het zijn allemaal Germanen.
2: Maar moet ik maar over eten, want look nou, een koningshuis voor Nederland zijn sowieso Duitsers.
0: Ja, ja, ja.
2: En die Engeland. Mm-hmm. Duitsers.
0: Ook Duitsers, ja, want ik ben lees wel een anonoer. Dat als koning zou bij de drapen, bij kon dede. En dan een traman op macht komt op haar troon. Dat de man heeft gegooid, ik kwam naar Duitsers.
2: Ja, dat was zijn neef, ja.
0: Is het toch? Dus eigenlijk Engels, Engeland.
2: Ja.
0: Is gewoon Duitsland.
2: Duitsland. Maar morgen wordt de familie ding. De change de Eerste Wereldoorlog, want dit is maar dit Saxon-Gotha. En dat is voorzonder dat je verandert aan de, omdat Eerste Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog. Nou, hey, if you lees dat story, dan wel lauw story. A koning voor Engeland, a tsaar voor Rusland, dan a keizer voor Duitsland, waren neven van elkaar. Allemaal neven. Dus als je een potwa-foto voor een koning voor Engeland, dan een tsaar voor Rusland, je brief dat nou een tweeling. Van de bedjers den schrijven. Een koning voor, maar een heer, en dat nou was aan ook toe zou vergeven. Want hoe loopt dat je dat overstammen, hè? Een eerste na een Tweede Wereldoorlog, nou een stammenoorlog. Dus je hebt de Duitsers, en dat naar de Germanen. Dat je op de Fransman Franken. Ja toch? Maar Franken is gewoon een stam. Die Engelsen zijn ook weer Engelen-Saxen. Is het toch? Dat je op de slaven, dat naar de Russen. Want we berekenen dat een woord slaven naar UNO, maar naar de original slaven. Zuiver. Sabi, Tsjechoslowakije. Alle de prijs dat die Slovenië.
0: En dat het Europeaan bij Katibo den?
2: Ja, dat ben ik dan. Dat idee is dat de Nelespeki den. Want dat is Oost-Europa. Nee. De Nelespeki die den. Is het toch? En Luku Asansa Epsa. Dat koningshuis voor den, want eigenlijk de neen Saxon-Gotha, dat bij de Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. De tientje de neen, want de beneen Battenberg.
0: Battenberg.
2: Battenberg. De no de neen Mountbatten. De tientje de neen. Is het toch? Omdat Zambeb zag, vooral in de Eerste Wereldoorlog, de desma in Engeland bij Orakanga den Doisri, want de be it bom na de taputo. En vade plein benen die be it de bom, Saxon Gotha. Dus de vliegtuig, nanga yu koningshuis, abba sem ning. Bovendien, een koningshuis voor Athene dat die. Ze konden bijna geen Engels praten, ze spraken Duits met elkaar. Ja, ze spraken Duits. Weet je? En Luko die Jaso ook toe.
0: Ja, want
2: Klaus, Nanga Bernhard, dat zijn Duitsers.
0: Maar komen naar Afafoede en zo, Marathi. En Luko een volkslied voor Nederland. Dus mij persoonlijk no lo ben omdat wan no mag dit op walibis maar am go om a kondere maar de sing wan sani Frans van Oranje no en
2: ben ik van Duitse bloed
0: Adina a tekst voor
2: ja zeker weten. En je moet niet vergeten, kijk, die koningshuizen zijn ook allemaal met elkaar verbonden, hè. Dat me kiesi koningshuis voor Rusland of die tsaar dan. En je leest atori dat baka dat je ziet dat koningin Victoria die bij de ook toe Duitsri. En Masra ook toe, was ook een Duitser, koning Albert. En bij Abwa Siki, hè. En Abbe Prata Siki de alade umaptjeve. Ja, maar het was een genetische ziekte. Die vrouwen werden niet ziek. Maar die jongens werden wel ziek. Was een hemofilie, een bloedziekte. Dus die Sarno trouw. En ze trouwden ook vaak met elkaar, hè?
0: Ja.
2: En dat dus daar in stelling voor.
0: Dus,
2: kan de
0: dus
2: abe,
0: niet van haar nicht. Ja.
2: Kan de jou abe, dat ik getrongen was, maar bakasa ook toe abe, de asane de extra sterren. Dus aboy fuden, sa de be abe, aboy be apoa hebi een ziekte. Dus kotek efa boy naki, jou ook is zo'n blauwe plek, maar die jongen kan gewoon doodbloeden. Weet je, dus dat hele, die hele koningshuizen toestanden, want uiteindelijk die Eerste Wereldoorlog bij de 1917, dan Samsa, ik is een communistische revolutie, toch? Dus dan eigenlijk een man berekent dat hij mijn neef in Engeland gaat me laten halen. Al zit ik me dan aan mijn, want hij had 5 kinderen, had 4 meisjes, 1 dochter. Oh, 4 meisjes, 1 zoon. Mijn neef was in Tekmi. Mijn neef liep wel let op het idee. De communist, de tier, de zoet, de tier. En weet je wat het ook is? Kijk, die oorlogen zijn gewoon ontstaan omdat wat? Afet die bedde om grondgebied in Afrika. Daar ging die oorlog over. Want Samsa, kijk, je moet je voorstellen, Duitsland is best wel laat on the scene gekomen. Want Duitsland is pas ontstaan in 1870.
0: Voordien. Wat was het dan voordien?
2: Nee, luister, ik ben Abismasa bij Tak Doisri. Een van de belangrijkste plekken in Duitsland was Pruisen. Dit is maar weer projecteerde, toch? Pruisen. Dus dat was een hele grote, belangrijke speler. Maar ze waren niet één. Het waren allemaal losse rijken. Het komt weer terug bij wat we over Martin Luther hebben gezegd. 1517 heeft uiteindelijk die keizer heeft toen gezegd van weet je wat... Mijn oma fit aan het doen, want de fit aan het doen.
0: Ja, de Europeaan fit aan het doen.
2: Maar
0: dan
2: met deze man is bij getraind voor Thierry.
0: Ja.
2: Want de betjeerd is revoerij.
0: Ja, dat is zo.
2: Ze hoefde niet te oefenen, want ze wist dat.
0: Daarom ben ik van Agulatine, toch?
2: Ja.
0: De man met gewoon voor keer, maar kan er.
2: En het was fabriek.
0: En het had dat je breken dat ja, het ween vanwege Unukatibo. Nee.
2: No.
0: Naf Gidesreven.
2: Ja.
0: Is dat mijn man de. Ik deed hem een hak af, gewoon. Ja. Fransen, Nederlanders.
2: En dat mensen horen toch dat, kijk nou. 1870 is het jaartal waarin Duitsland, zeg maar, als land is ontstaan. Duitsland is helemaal nog niet zo oud. Je had mensen die Duits praten. Maar waarom zeg ik, waarom heeft het te maken met Luther? Want die desma ben, trasma ben de katholiek, trasma ben de protestant. De keizer nou die akba fiti tak van, weet je wat je doet? Als jij bijvoorbeeld een graaf hebt die protestant is, dan leef je in een protestant land. Mm-hmm. Heb je een koning die of hertog die katholiek is, dan leef je in dat gebied katholiek. Dus daardoor had je allemaal kleine rijkjes in Duitsland. Mm. Weet je, ze waren nooit één land.
0: Ja,
2: na pas 1870 is je de man fitty dat je bek abwakkel is benem, ik had of akkel benem baka.
0: Bismarck,
2: zei ja, van, ja, na Bismarck ja. Prea adoti, of komt dat ook aprea adoti? Want eigenlijk wilden ze samen met Oostenrijk één land vormen, maar Oostenrijk was best wel sterk. Dus Bismarck berekent dat voor Danga aan Oostenrijk, dat onze Pruisen, want hij was van Pruisen, Pruisen onja onderen. Dus Sawadu was koifi, dat was korte Oostenrijk, dat onotrombasie, en dat is ook gebeurd.
0: Ja, ja.
2: Dat is gebeurd. Dus 1870 pas, hè, want de trakondre, Nederland, Engeland, Frankrijk, Spanje, dus maar bezin. Vanuit de staat, dus maar bezins, maar gonatras, maar kondre, goroof. Daarom is het de West-Indische Compagnie, werd gefinancierd door de Nederlandse staat. Verenigde Oost-Indische Compagnie werd gefinancierd en aangestuurd door de staat. Snap je? Mm-hmm. Maar dat hadden die Duitsers niet. Dus na pas bakadati is hij den Duitse Ribbidin door het tapafel. En de man zegt dat, hé, hoe laat hij?
0: Ja, ja,
2: ja. Schrijf België bij de kwaheerpies Congo.
0: Maar ja, want is Israël naar Berlijn, toch?
2: Ja, dat nami parnasi dapper.
0: Oh, dat nami parnasi
2: toe. Oh ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat parnas voor mijn familie.
0: Yes, je toch. Dus door Israël ben je dapper op Hannover, Berlijn. Dat wat ik door Israël ben, dat
2: ja. Ja, ja, zeker. Maar misschien om mensen naast me op de Israël bakken,
0: ook dat, heel ja, veel, ja, ja, ja. Oké.
2: Okay. Heel veel. Dat komt door die Duitsers. Omdat, Samsa, de Israël nog ben de beste compressie, weet je wel, om zichzelf te vestigen. Want de Israël ben fuck up. Juist doordat ik ben op alle de team presie, alle jullie de bevetang aan de Israël. Look at Donald Trump. Donald Trump en grandpa. Met de wan doisri, die komt uit doisri. Vluchten, want een man bij go inlegre, dat man tak no boy, beter hem gwa yenki. Dat man gwa yenki. Is dat toch, dat man begin op een bordeel. Want samsa apisten sa engo, dat de man bij fin go to in, of in Californië of in Alaska, een van de twee. Dat een man op een bordeel, dat een man begin mekamoni. Dat geeft met een man bij een gado is ribaka, maar dat de tegen dat nooit in elkaar kon je, want ik vlucht dat in Gwebaka. Is het hoor, dat is een man kon Gwebaka. Weet je, dat baka dat hij me brie in Californië, dat de man bij je vindt dood, dat man go baka, man op een bordel. Dan gaan we niet dat een man bij je bouw een foundation, die is Donald Trump tak in een miljonair, na een grandpa money. En dat zou de man doen, de man bij je bouw vastgoed in New York. Is het toch? Dan man bij die euro, nou, dat is het. En er waren veel van ze. Want die mensen die gingen naar andere landen. Om, want in Duitsland was het een bende. Het was armoede, ziekte en oorlog. Is het? En des Madatia, de Bedenassenanto, want die zijn om eens Madatsenan aan Doisribakane.
0: Ja, ja, ja. Dus in principe. Na de Oost-Europeanen vergeleken naar de West-Europeanen. Maar ik denk dat kan de Oost-Europeanen worden zijn ook toe. Maar de Libafoeding, de Fara, de Neko in Atlantische Oceaan.
2: Nee, precies. En daarom
0: weet je, dat soort dingen ook toe. Maar ik denk dat ik een katibo
2: ben. Ja. Maar ja, denk ook toe dat ik in een katibo. Want als je kijkt naar de contact de Russen. De Russen, Tanga, 1888, Desma in Rusland. Bij des Rafu.
0: Fusuma voor den Doisen?
2: Voor de Egisma.
0: Oh, de Egisma.
2: Ja, man. Desma bij des Rafu, ze hadden het heel zwaar. Want Lukusabepsa is dat je had de tsaar. Dat was dan zeg maar de koning, de keizer.
0: Mm.
2: En de tsaar, Abisma van Adel, die bij de weet je, loont één. En desma dat hij, net van mij beleg je uit, desma bij ab in middeleeuwen, die bij abhorige, desma die bij Marokko te pagroon en zo. Dat systeem ging in Oost-Europa, ging dat jaren door.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, dus passen. 1900 zo,
3: yeah, yeah.
2: Je ziet dat Assan dat beetje verandert. En daarom, Assan dat eigenlijk nou een verbazing die wel los, maar dat Amasa bedenkt aan Assan die is communisme, Karl Marx. Dat je van communisme gaat ontstaan op een plek waar de arbeidersklasse is, waar veel arbeiders onderdrukt worden. Maar dat is maar voor Rusland, pik je op, is dat toch omdat. Dus maar de bedoelingen, dus maar we reden jongen, dus maar nog bij up next.
0: Mm-hmm.
2: En laatst toen ik best door mijn belukken wat foto is, dus maar ik knap jongen winter, zo voet toe.
0: Mm-hmm.
2: De Taiwan bij die zijn naar de nekje, maar mm-hmm. Even schaadron.
0: Ja, even lukken aan geschiedenis voor ono. Nou, we hebben dan een hele mooie geschiedenis.
2: Absoluut.
0: Isabi nog nooit eten Europese genocide tap. Nou, één keer volg tap op planeet, die zie je. Nooit doe je zo dat die enige zijn is aan mij weer volg. Nadat die, wij werden juist altijd aangevallen.
2: Mm.
0: Mm. Maar, minus dat, nou, een ding voor ons. Dat we gaan terugkomen, dat we kier alles maar weer.
2: No, maar dat is niet sorry,
0: in onze,
2: maar
0: niet dat in onze sorry, systeem.
2: Dat is maar zijn goal. In uit Afrika, Sango yeah. In Spanje naar Portugal. Tanga heeft de ik kan go dappen, ik kan go in Cordoba, ik kan go in Sevilla. Isabi toch, ik kan go luku depressie, van de bebouw depressie zo mooi. Isabi, van de beprata knowledge. Isabi, ja man, kan je tot op de dag van vandaag kan je gewoon zien dat deze man ook kon voor colonize, deze man kon voor tjara culturu.
0: Mm-hmm.
2: Isabi voor tjara. Knowledge voor tja ontwikkeling, dus maar kon voor civilize.
0: Mm,
2: is dat niet toch?
0: Ja. Alla zeepen den go, hè? Want in Azië de go toe. Alla de, dus eigenlijk dat, bij de Arokko Saoudo. En dan verstand voor dank. De man potu gewoon in Biggie Isri.
2: Ja.
0: Of ze dat nog sappen we go.
2: Ja.
0: Verschepen nu. Condempen nu in Noord- en Zuid-Amerika. Ja. Maar ja. Alleen boos zou juist onder bij doet gides ma. Ja. Dus daarom heb ik met dat altijd. Kono je desma moro.
2: Kokoro
0: raka usrefi. Want te jogo go je den. Na sem sando kondu baka do kona ki e de panya.
2: Ja toch? Ja nee, maar ja, je siento toch. Dus nono de je sitak kotak tap materieel gebied. Je sitak desma dis ap alasani.
0: Mm-hmm.
2: Maar spiritueel gebied. A edelegi.
0: Ja.
2: A edelegi, isabito. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Dus awasan sa desma edu de lombaka moni. Maar mm-hmm. Da, de abba moni, maar de no ab next,
0: yeah.
2: Isabito. Want de si a moni lekwan dul, terwijl moni nou a means. Isabito, hi a moni nodig voor doe bepaalde sani, voor doe bepaalde sani, voor realiseer bepaalde sani. Maar a moni anu a eindul, isabito. En dan moet ik nou een mooi tori, want we hebben het net over. Mercurius, toch?
0: Want beller de Ivo. Oh. Hallo?
1: Ja, wacht even. Maar Anna zo'n koosje.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar ik heb een vraag aan Cisa. Die Europeanen van nu,
2: ja.
1: Zijn ze anders dan hun voorouders?
2: Ik denk het niet, hoor.
1: Oké. Okay.
2: Nee, ik denk niet dat ze anders zijn. Want dat Neandertaalgedrag, dat blijft erin.
0: Ja, ze blijven hetzelfde.
2: Dat geloof ik tenminste, hoor. Dat geloof ik.
1: Nou, ik kan het zelf bewijzen. Je kijkt wat voor oorlog ze allemaal voeren. Kijk hoe ze zich gedragen.
2: Ja.
1: Kijk hoe ze zich gedragen. Nou, het probleem is dat wij, in Blakasma, wij Afrikanen, wij mensen Afrikaanse kom af...
2: Mm-hmm.
1: Wij zijn zo geconditioneerd
2: mm-hmm.
1: door middel van die slavernij,
2: mm-hmm.
1: dat we ons als die Europeaan gedragen. Die Europeaan is nu standaard voor ons geworden. Wij willen zijn zoals ze, we willen met ze zijn,
2: mm-hmm.
1: en we willen doen en we willen lijken op hun.
2: Ja.
1: En daar zit ons probleem nu.
2: Ja, dat is waar.
1: En plus we leiden aan zelfhaat.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En je toch?
2: Die zijn echt ingepompt.
1: Oké, okay, zo zie je twee dingen namelijk naast elkaar leven. Zelfhaat, alles wat Afrikaans is, is en zwart is, is niet goed. Het ja. is negatief. We renden van weg. Maar we willen lijken, we zijn zo geconditioneerd door die slavernij. Mm. We willen lijken op onze slavenmeester. We willen zijn met onze slavenmeester. Mm. En dat andere wat ik net zei. In ieder geval, dus de Europeaan, ik ben helemaal met je eens. De Europeaan is precies hetzelfde zoals hun voorouders waren.
2: Zeker.
1: Wij moeten
3: uitkijken.
2: Dat is
3: wel zo.
2: Zeker. En je ziet het komt nu ook weer boven, hè, want je had een tijdje dat mensen zich op een bepaalde manier gedroegen, zeg maar tolerant en ja. zo. Maar nu zie je, hè, nu komt het allemaal weer boven. En het, is weer niet alleen maar, het is niet alleen maar hier, maar it's a worldwide thing. En ik verwonder me er ook over.
1: Precies.
2: Ik verwonder me er ook over. Ik weet niet of je dit een beetje volgt, maar bijvoorbeeld in Zuid-Afrika op dit moment zijn die mensen die laten zich gewoon gebruiken om hun broeders en zusters, Afrikaanse broeders en zusters, gewoon te vermoorden. Maar weet maar, zeg dat dat het don't tapineki. Hallo?
3: Hey.
2: Hoe dan? Hey. Nee, normaal volg het hoor.
3: Niet toen niet, Jara.
1: Doe ik nog.
3: De Yagi Aladins, maar ik zal me voorvoelen te raken in Afrika. Maar in de Yagi Awet, man.
2: Awet, man, zoals don't tapineki, teki platine met teki diamanti.
1: Ja, maar dan eigenlijk moet je die Europeaan, en ook die Arabier, hoor, want dat is onze andere slavenmeester, die moet eigenlijk een diepe buiging voor ze maken, hoe ze ons zo ver hebben gekregen.
2: Het is een psychologische oorlogsvoering. Want kijk nou, elke dag als jij de tv... Ik weet niet of je tv kijkt, maar elke dag als je de tv aanmaakt... dan ga je iets negatiefs horen. En soms gaan ze zeggen het niet, maar het is, weet je, onbewust.
1: Yoshi,
2: ik weet niet of je dit ding kent van die kinderen... Dan hebben ze die poppen. Je hebt een zwarte pop en je hebt een witte pop.
1: Ja, ja.
2: En dan vragen ze dat kind... Wie is die slechte? Die zwarte pop. Ja. Wie is die mooie? Weet je, dat wordt er al vanaf kleins aan... wordt het elke dag in onze kinderen hun hoofden gestampt.
3: Ja, ja.
2: Weet je, dus als jij daar als zwarte, als Afrikaanse persoon... daar weerstand tegen kan bieden... dat is heel vermoeiend, hoor.
1: Dat is
2: heel vermoeiend. En je moet bewust zijn, dat is het ding.
1: Dat is het. Dat gaat niet.
2: Maar nou, wat oorlogsvoering, mijn brada. Want als de man zegt, look on, dat ik, hey, look on, dat een man die zegt, want dat man die zegt, weet je? Je bent een gevaar. Want dit is de, hoe moet ik het zeggen? Dit is de status quo. Je weet wat het motto van het Nederlandse Koningshuis is. Je mant een dree. Ik wil handhaven. Handhaven. Mm-hmm. Het moet zo blijven zoals het is. Is dat
1: goed? Ah, ja, precies. Je zegt het net, hè. Dus die fysieke oorlogsvoering hebben we al verloren. Slavernij. Die hebben we verloren.
2: Ja.
1: En dan... Ik heb het vaker gezegd tegen Brother Kwimba. Wat de slavernij noemen... Is een oorlogsvoering.
2: Absoluut.
1: De Europeaan is een oorlog tegen ons komen voeren. En dat werkt nog steeds door. Nu is het op het psychologisch niveau.
2: Yes.
1: Die slavernij, de mannen en de vrouwen. De Afrikaanse man, de Afrikaanse vrouw is in die slavernij geweest, toch?
2: Mm-hmm.
1: En dan moet je dat nemen als kinderen en ouderen. Dus de man en de vrouw.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Die man is op een andere manier behandeld door die Europeaan, door die slavenmeester, door die Arabier. Want die mannelijke energie moet je eerst vernietigen. Als je dat hebt vernietigd, moet je de rest doen wat je allemaal wilt. En dat is... En nu zijn we verschillend uit die slavernij gekomen.
2: Ja.
1: Die witte man is als een slappeling, een vernietigd persoon... Mm. Een vernietige mannelijke energie is hij eruit gekomen.
2: Mm.
1: En die vrouw... Maar we zijn alle twee traumatisch, hè? Ja. Alle twee zijn eruit gekomen. Maar die vrouw... is als een sterke vrouw, want zij moest al die ellende onder ogen zien.
2: Mm.
1: Zij moest al die ellende ondergaan. En die zwarte man was daar niet om haar te verdedigen.
2: Nee, precies. Ja.
1: Hoe we nu tegen elkaar staan, een sterke zwarte vrouw... want dat is wat die zwarte vrouwen graag willen verkondigen.
2: Mm.
1: Kijk eens wat voor jou klinkt. Ik voed mijn kinderen alleen op, bij wijze van spreken. Ja, toch? Een zwarte man is een zwakkeling nu. Want hij kan niet tegen een zwarte vrouw op. Die vrouw is een mannelijk geworden, bij wijze van spreken. Je snap je toch? En dat is het probleem waar wij nu ook mee te maken hebben. Dus de man en de vrouw zijn verschillend uit die slavernij gekomen. En dat is iets wat we eigenlijk ook moeten bespreken.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat
2: zeker.
1: Je zegt, zitten nog steeds in de oorlog. Maar nu is een psychologische oorlog. 24 schuppen op school, de kinderen, de televisie. 24-7 is die aanval op de zwarte Afrikaanse mensen. Ja. En zijn cultuur en zijn gebruik gaat zomaar door. Dus
2: ja,
1: hieruit.
2: Je ziet het ook, hè, wat ze doen met bijvoorbeeld met muziek. Want muziek was altijd onze, hoe moet ik het zeggen, onze medestander, onze steun, onze kracht. Ja, maar nu hebben ze, als je bijvoorbeeld kijkt naar hip-hop in de jaren, begin
3: 80,
2: ja, 80, 90, naar hip-hop, met dance, revolutionary.
3: Ja,
2: weet je, maar nu is hip-hop alleen maar bitches en dit en dat. Weet je, dus ze gebruiken dat ook weer tegen ons. En ja, je ziet wat dat doet met onze kinderen. Ja, die drillrap en dat soort dingen. Het is nu een beetje rustig geworden.
3: Yeah.
2: Weet je, maar het zijn dingen die ingezet worden om onze kinderen te vernietigen. Mm-hmm. Weet je? En kijk, elke keer als er een kind doodgaat, betekent dat er geen zwarte man of geen zwarte moeder is om onze stamboom verder te dragen. Dat is what's happening.
1: Dus we zitten eigenlijk nog steeds in een oorlog, je hebt gelijk.
2: Absoluut.
1: En nu is het een psychologische oorlogvoering.
2: Absoluut.
1: Je ziet het in de kette reclames. We worden uit elkaar gedreven. De knelkaans hier.
2: Ik vind dat er maar één goede reclame is op dit moment op de tv. En dat is de reclame van IKEA. Waarom? Ik zie een zwart gezin. Vader, moeder, kinderen aan tafel zitten. Die andere, witte man, zwarte vrouw.
1: Ja.
2: Zwarte vrouw, witte man. Is dat beter?
1: Op een zwarte vrouw en een half bloed kind.
2: Constant. Je ziet geen zwart gezin dat er goed uitziet, gelukkig. Weet je? En het zijn hele kleine dingen, maar die werken op je onderbewustzijn. Elke dag word je daarmee gewoon geconfronteerd. Elke dag kom je dat tegen. Mm-hmm. Isabi toch? Even Yunus Rapu, dan ga je erin mee.
3: Ja.
2: Isabi toch? Of Yoshiwas Masalka TV. Nou nee, ik hoef geen Surinaamse man hoor, want, want ze zijn... Ja. Nee, ze zijn niet huiselijk. Isabi toch?
1: Akje even. Misschien dat jij het ook kan herinneren. Jaren terug, of jaren 80, denk ik, of jaren 90, had je een programma, voor mij was het op België, maar ik denk dat het ook Nederlands was geweest, over een... ik dacht dat het over halfbloedjes ging. Maar dan had je zwarte jongens die ervoor kwamen, en die verkondigden aan de wereld dat ze niet van zwarte vrouwen houden.
2: Oh ja, maar dat verwondert me niks. Dat verwondert me niks, maar... Weet je, het zegt mij niks, maar het is iets wat heel veel... Kijk, ik werk met jongeren. Het komt heel veel voor bij jongeren. Dat ze zeggen, Noma, ik wil een light skin. Weet je, en het is ook iets wat we tegenkomen bij mensen die zeggen van... Weet je, ik wil een... ik ga bleken, ik zet dit op mijn huid. Weet je, want die melanine moet eruit. Het is echt een gevecht. En daarom ben ik heel blij dat u het woord een psychologische oorlogvoering gebruikt.
3: En ook al lang virus had een vrouw egogopot. Maar we konden erachter dat in Amerika, de man bij dwingendes, maar anders krijgen ze geen platencontract.
2: Oh, het zou wel. Het verwondert me niks.
3: Maar dan moet je sterk in je schoenen staan. Maar dat wel die showde me erop.
2: Maar dat zeg ik je.
3: Ingegaan.
2: Dat zeg ik je toch. Veel van die dames, je ziet daar... Kijk, ik bedoel, ik ben een fan. Ik ben gek op Mary J. Blige. Maar ik heb Mary J. nooit haar eigen haar gezien. Mary is altijd blond. Is dat niet toch? Mary is altijd blond. En bij een heleboel van die dames, weet je, Milop Den... Ze hebben die energie, ze kunnen zingen. Maar weet je, ze gaan mee in dat systeem. Daarom zeg ik je ook, muziek is altijd onze medestander geweest. Maar tot nu toe gebruiken ze het om ons nog meer onderuit te trekken.
1: Laat zo aanvullen. Mijn benadering van ons gedrag nu, want dit is zelfhaat. Zo ontzettend, dit is zelfhaat. Op vele gezichten.
2: Maar aan de

0: toevallig heb gehoord. Maar laatst was er dus een witte vrouw in Amerika. En die ging dus uitleggen hoe ze die witte vrouwen, de witte meisjes, trainen. Om die zwarte atleten, hoe ze ze kunnen vasthouden. Weet je, en ze legt dan die vrouwen uit van ja, ook al gaat die vreemd, maakt niet uit, dan gaat je leven veranderen, want die man gaat geld hebben, isabita. Dus een vrouw, daar bisitak if alop aman, weet je, het gaat haar erom van die man, die betekent een bepaalde financiële waarde voor haar. Weet je, amantak en ategidemtje, atak jullie moeten uitkijken wanneer hij een zwarte vrouw gaat hebben, want hij gaat sowieso een keer een zwarte vrouw hebben. Dus zorg dat je die vrouw kan uitlokken. Let she behave like Shenene. Is dat niet hoor? Nee, betekent dat hoog niveau, Tori. En dit is echt iets waar wij, want je ziet het bij ook onze jonge voetballers hier. Zodra je ziet hem aan door het op een bepaalde niveau. Oh, nou ja, dan kan knap nee zijn. Nee. Daarom boy meneer Sari is hij een vadis een alibi. Is hij samsanangen toch? Die man van een Linda de Mol, de Lusama. Marco, nog aan de tafel. Maar Ali. Ali krijgt 2,5 jaar.
1: Ja.
0: Better recognize.
1: Voor hetzelfde wat die anderen ook hebben gedaan.
0: Hallo. Ja. En dat na Asani toch, want dat berekent dat Mina weet man toch.
2: Van knuffel Marokkaan.
0: Van knuffel Marokkaan naar de bak. Hé, ik dacht van Ali, vandaag ga je het leren. Vandaag ga je leren zoomen naar deze madisi. Ik denk, ja, naar de nawang. Is net als je kijkt wat in de Verenigde Staten is gebeurd. Donald Trump heeft die mensen, die Latino's, gezet. Van, kijk nou, ik ga jullie helpen. Ik ga jullie redden. We gaan alleen maar criminelen eruit zetten. We zijn Sibideng. Sibideng. Sibideng, dat noemde de kree, de bari. Want ze gaan met duizenden, tienduizenden gelijk. En hij zei niet naar de kondre. Hij zei niet naar El Salvador. In de kare sepa. Was zo'n efficiënt gevangenis. Migado is heel groot. Efficiënt. Migado, hey, de Libië. Thank you.
1: Nee, dus, mijn man begrijp Libisch, maar.
0: Sansang is dat voorzand, hè? Omdat de berekent dat ding, dus, maar dat efficiënt is ref. Boven Blakasma.
1: Ja, dus naar de
0: Abbasie. Je ziet toch, de Witman toch.
1: De Abbasie van Grond.
0: De Witman, dus de crossbay van Witman. Dus dat de berekent dat, oh ja, maar hij heeft het niet over mij. Ja. Hij heeft het niet over mij.
1: Valt me op zo'n desma, hè. Afrikaanse vrouwen zijn de moeder van al die mensen op deze planeet.
0: Absoluut.
2: Maar dan nog... De aarde, het universum, zijn regels. Je bent niet zomaar zwart, laten we zeggen het woord zwart. Zijn we niet zwart. Yuna Gadotin. Wij zijn het eerste volk. Als jij dat zegt, die zwarte vrouwen zijn de moeders, dus wij zijn de mens.
1: Ja, we zijn de godinnen.
0: We naar de creation van Heer Grondtapo. Na Uno Jere. En Luno, heel toevallig. Last mis domi luku wansani sabego over melanin. Mi wan bar ini wans ma sa ap melanin in his ting. Sa ap am blaka melanin in his ting. Sap sumana yu want mi misha santapa in wan film da mi tak noa wachti mi stopatori na mi skrifeng regel voor regel samantaki. Amantaki melanin, dus alles aan in de grond tapoe ze op te maken naar een proces naar melanin. In your eye, for you can see naar melanin. Ja? Tewam tien e geboren, tewam libisma e meki. Dat wan taki in asperma wan melanin de, in a exi wan melanin ne. So dat melanin

0: no de op tien dat niet geboren. Je yep. Zabi toch in je jesi.
1: Ja.
0: Ja. In je ede, in was ma ede sans was massa e wakasas ma e bro. Sebi spot de in je ede nanga melanin. Sa e verbind a materiële nanga a geestelijke. Voor je kan don praxeri.
1: Maar wacht nou even.
0: A melanin mi brada. De ano de wa in uno ade ook to ina ja, universum.
2: Ja. Eigenlijk ala san san dongoro.
0: Yes.
2: Dan a melanin.
0: Yes. En a melanin, if you aba melanin, dus metegi afas van a man betaki. A man taki dus omdat i aba melanin, I kan, mag die me schrijven? Adele, ja, in dat boek om hem zo nu. Maar wat ik ook nog heren, want het heeft me zo geraakt. Weet je wel. En ook toe, een man die zie, nou, wat denk, smassa echt, een man dat ook toe naar een denken. Een man die is neem, een Dr. Richard King.
1: Richard King, ja. Yeah,
0: Richard
1: yeah.
0: King, een man schreef over aan melanin.
1: Een yeah,
0: man
1: yeah.
0: dat, hey, melanin, nou een wonder. Dus de man is ook of, is op dat de man in mijn computer naar een melanin ook ba, omdat zij op sa, a melanin na leko a computer toch, dus a ma eet schakel 1 na nga 0. Dus ja. A ma ka schakel aan na nga uit. Dus zat de ja. A ma schakel aan, da a ma is zijn elektrische schokkeko. Da a ma schakel uit, da next net. Dus if de ma kon, if de ma combineer a computer na nga a melanin. Hey, next level. Maar da yo hi mo luku sa amantaki. Amantaki, melanin is a light-holding and light-absorbing molecule, yeah. A frequency translator that stores yeah. information in yep. vibrational form. And check this out, it is a dimensional access key to solar, planetary, yep. and ancestral memory fields.
1: Oh,
0: let that sink in. That is why certain bloodlines, that is us, with higher mm-hmm. melanin concentration... Mm. are specifically targeted, such as the indigenous, the African, and aboriginals, because yep. they literally hold tribal shield memory keys needed yep. for planetary grid healing and mm-hmm. awakening. And yep. these codes were purposely persecuted, and history was changed to distort the spiritual truth. Melanin mm-hmm. isn't just random, it's quantum. It's yeah. a frequency translator that connects the body to solar codes, cosmic memory, and ancestral DNA activation. So the yeah. more melanin you carry, the more light and shadow you are capable of integrating. So in essence, the more melanin, the more cellular memory, the more memory, the more power, the more yeah. power, the more you are a threat to the controlling systems. Mm.
2: The yeah. officier, fireman is there. Taki, the cardes man make them go blitz.
0: Ja toch?
2: Then steam
0: ja,
2: talk.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dat want taki gewoon de man was schakel uit.
0: Ja.
2: Uit a melanine zijn de na in uno steam.
0: En a melanine one ook to mm. a iwiri hè?
2: Ja,
0: want
2: ja.
0: iwiri na lekwa antenna.
2: Zeker, ja, ja.
0: Nanga a solar you etak nanga a universe onderbewust.
2: Mm-hmm.
0: Is dat toch? Dus if you go straight to weary,
1: okay,
0: is
1: dat
0: toch? Yeah, of you wear one biji pruik,
2: yeah.
0: nanga was maar de weary tap you ede. Ja, yeah. yeah, dan je schakel jezelf.
2: Je schakel jezelf.
0: Weet je? En yeah,
2: yeah,
0: dat
2: yeah.
0: make you see des madati.
2: Mm-hmm.
0: Theo tak over bepaalde sani des madat nee, vier des ref. Omdat ze zijn disconnected.
2: Mm-hmm.
0: Is dat toch?
2: Nou, let jij wat van jij let je daar ikera van?
0: Yes, of ik pot was aan net tapoe.
2: Mm-hmm.
0: Af jij normaal schijn, want afasva asmadati, asma disconnected.
2: Mm-hmm.
0: Is dat toch? En dat me sorry dat a universe, look hoe wakawa hier pisifu a Engelse koningshuis hè? Is op dat effe teka a twee pens, a money for den,
1: yeah.
0: two pens. Is op dat snap natsa den atapu,
2: mm-hmm.
0: a feather fuma at.
1: Oh, oké.
0: Okay. Afetter voor maat. Ik kan het keer op. En atrasseve is op zijn schrijven. Ik dien. Van mij luk, tak, wacht even. Ik dien.
2: Zij betekent.
0: Ik dien.
2: Oh, ik dien.
0: Ik dien. Maar in het Duits. Maar moet in Engeland. We hebben een in Gris money. Maar je hebt ik dien. En mi dat sabi mi no sap for you and I'm like mi matak was ma edin ano wan bunsani. It's up to.
2: Yeah, yeah.
0: Ano wan bunsani mi pa. En asan dat in a fam sataki a sego fu a koning fu nee a prince of Wales na a sego fe. Dus ik kan look op dat internet. Dan gaat de pot drie veren fu ma. Want de ab ook toe man een Asandis de Karen, de orde van de kousenband.
1: Ja, ja, ja.
0: De orde van de kousenband zijn 13 mensen.
1: Ja.
0: En de allemaal eeuwen kan dan verder voor Maat. Niet te veel van Maat. Maar Sammy Bewantak ete, die dat geld van hun, want u bent dat over Mercurius toch?
2: Ja.
0: Dat geld van hun is ook weer. Verbonden aan die planeet Mercurius. Maar met dat toch Mercurius na Gadofu handel. Na money. Zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat geld van hun is 88. Dus if it's don't tear alle money, alle de euro, if it's 30, 1 eurocent, 2 eurocent, 5 eurocent, 20 eurocent, een 10 eurocent, 50 eurocent.
1: Mm-hmm.
0: 88.
1: Mm-hmm. Dus Mercurius.
0: Mercurius, want Mercurius gaat in 88 dagen om de zon.
1: Zo.
0: Je ziet het.
1: Mm-hmm.
0: Pond is hetzelfde.
1: Ja, oké.
0: Ja. Dus dat is zo roet dat alles dan symbolic. En we kunnen dan de symbols. Maar if you know sabi. Maar dan nou, if me take one 20 euro, dan kijk ik op een andere manier ernaar. Hmm. Dan wanneer ik niet zou weten dan wanneer jullie met dit symbool jullie dingen in stand willen houden. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ja.
0: Dat ik en me bedoel, tak, want laatst me tak, ik denk in een brad of me, want nou een brad naar Ingris kon. Me tak, een maar fijn door te passen. Dat tak, ik ben zo naar mijn zoon, alleen is dat we door dat we tera money. Dat is dat naar 88. En efficiëntie Hermes, op, oh no, sorry, efficiëntie Mercurius, op Titi, dat is een esculap, dan gaat dit snikken, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook 8.
2: Okay,
0: is 8. En is op 8 na eeuwigheid, toch?
1: Mm-hmm.
0: Even draaien zo. Is het symbool van de eeuwigheid?
1: Ja.
0: Is het toch? Dus alle des en dat is maar die zedo. Maar als jij het niet weet.
1: Ja, precies.
0: Mm-hmm.
1: Maar kijk, dus zij een gebruik van eigenlijk het universum, dus de ritme van het universum, dat zie je elke keer. Want als ze met Mercurius contact maken, symbolen, wat overeenkomt daarmee, dus zijn ze bezig om de machten en de krachten van het universum, dus van Mercurius, te gebruiken, zodat zij op aarde macht hebben voor uitgang en ontwikkeling.
0: Precies. Want dat ben je ook, ik weet niet of je van de Dogon hebt gehoord.
1: Ja.
0: De Dogon. De Dogon. Ja, de Dogon. En dat maakt me zien, Luko, dat me sorry, dat Luko Amandis nou zijn, die nou naar Burkina toch? Traoré.
2: Ja, Traoré.
0: Luko Amandati, in era Kourou toch? Kourou toch? Je hoort niks toch?
2: Ja, ja, ja.
0: Het is rustig.
2: Ja.
0: Look at the best of the last food.
2: Milo, waar man dat die boy?
0: Maar natuurlijk, maar ik moet zeggen, moet ik die wans aan niet. Is die des maar voor Burkina? Look at this maar zijn die in Mali, de meeste des maar dat naar moslim. Dus heb je toch maar in Burkina, a oro spirituality, de horen in stand.
1: Ja, ja, ja.
0: De horen in stand. En dat maakt, is die a man dat die, Traoré, lontes ref nanga de duman dati. Mino sap efisi awaf de duman fe amane Kadhafi.
2: Oké.
0: Kadhafi knapo, Kadhafi no ap no wan gom.
1: Oh, alangaman.
0: Amana wan goma. bodyguard. And look at if you want some more of this, Madati. We lays one book, a book of the water and the spirit. And a man in a Mali do Soma.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Hey, brother. Hey, a book of that. Na next level. This na bijna ikataki. This a spiritual word sa u up in sana. Sabi toch na nga bepaalde sani bakroet sa eso.
2: Ja, ja, ta bakroet.
0: Yes, echt. Want a man bijvoorbeeld a man verteri he a bedep ching. Da in dorp. I be up de katol de Frans man beko he. Des one day ala des mafu in dorp be gwena de bego ef na onti of de bego prani mino sabi. In one bed in a dorp, da a pastor kon, da pastor shen, da pastor ontvoeren tjagwe. Ay, a pastor ontvoeren, dus da adoro in wa skoro, is a wa weesuis. Is a mi da tam ibri ata om in 10 jaar da beko moro grofu, da one day so da a opogwe, da guapo so. De do ala sotsani, verkracht dem tjim, is a bito, do ala sotsani. Oké, dat een boy wakaka of zo. Dat op een gegeven moment in grandpa bij de ook toe aan doen, man. Heids, man. Heids. Isabi toch, dat op een gegeven moment een grandpa bij wakaka straat, dat een man kies een hartaanval of zo, wat soort van zangen. Dat ondanks een man het tegen dat, hé, uchami gami presi, de tjara man gawa atoso. Dat ina atoso, dat een man kon dede. Dat tra doen, man, fa birti, kon. Dat de doan sani da ma op een knapu. Ama op een knapu.
2: Je moet daar krabaka in naastje.
0: Ama op een knapu. Okay. Ama waka goni dorop. Dat de tape ama tangwe. Atak somens ma eisha pasi des. Ma itake oda. Ma ne taka nga nuwas ma. Want ama da wan trapresi. Ba ma na astin. Isi me tegi. Ey. En me tegi wa gevaarlijk buku.
2: En unu lai spiritualiteit sani.
0: Mana dati.
2: Daarom ek de ma puru no eita sanat kopo tu in de sani if de.
0: Isi ta.
2: En dat hem ek unu de tot on swakke follow.
0: Mana dati. Dat na hier sani. En dat net sa at brada be pak takiluku. If I begin. Wat a familie tegen elkaar, dan jullie qua volle klasse.
2: Ja.
0: Jullie qua volle klasse. Ik attack eigenlijk naar de ancestors voor uno, met isi tak tide ute ete. Maar net van u taki luku de be behandel deze refi.
1: Ja.
0: Laat dan behandel uno, luku in zijn naam, bijna 600 dusos madetjako in zijn naam. 1873, 33 duizend ma beta abra. Dus van die 600.000 waren er 33.000 over.
2: Over, ja.
0: Dus dat moet je voorstellen.
2: Ik denk hier, ala die
0: andere. Denk hier, des ma de broken des ma kolleg isabito. En dan me sorry tak. Uno isabi na de ancestors te horen knap. Anytime. Isabi en a vibe sa u abi, weet je, want look on, wie sa u do? Wie so tani u fin uit? Altijd yo shi tak, hey, des ma dis e control de take over, de me kwa moni uit aan sani. Isita, if na poku, if na uitvinding, look on, no de wama in Amerika, me kwa su. En hij heeft hem opgedragen aan Jan Ernst Matzeliger. En is op Amandat Nawasanama, Amagwa Amerika, Amamek de Bekari,
2: als
0: lasting machine.
2: Yeah.
0: Isabi toch Amameke, Amamek a patent 1893. Isabi toch Kotbaka dat hij Aman kon dide. Weet je? Dat de man praat a patent in VVPC. Dan, want Abedji en Tjertje was ook een beetje gebrainwashed. Want Pabedji was wat doosri, wat weet ik. Isabi toch. Maar dan, a man die een keer a patent, a keer praat a patent in VV. Dat de G. Harvard, a university, dat de G. Harvard een vijfde deel, 5 miljoen. In 1900. $5 miljoen. Is het dat? Dus die idee ama mika suda apote foto na tapu.
3: Mooi
0: man. Je ziet
3: ook. Mooi. Ja,
0: maar en dat alasani dat men sorry dat alasani luku en des ma sang de uitvinder. Is dat wel of des ma? Des ma ba feti, maar dan kot ako wat
2: een isa.
0: De tak ja na na mifu ne uit.
2: Luku kot aki idei na katibo. Dan tijdens katibo wel osan die ma on.
0: Ja, zeker.
2: Maar na amasa e katibo yo ja. Na e okisa ane.
0: Ja toch? Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Hé, hey, maar Sisa. Sisa.
0: Ja?
1: Je had het net over dat aantal mensen in Suriname die tijdens slavernij, wat zij zeggen dan 600.000 en dan zijn er maar 300.000 overgebleven, toch?
0: Ja.
1: Hoevelen, dus sinds het moment dat de Europeanen in Afrika gingen, hoeveel miljoenen van ons hebben ze doodgemaakt?
0: Absoluut. Want we hebben... absoluut.
2: Ja, voor
0: absoluut.
2: Voor Afrika is mijn last deel.
0: Ja,
2: 100%.
0: Zeker.
2: En ook vaak met op de RS, maar ik ook moest de Bigisma tangen. Want de Bigisma ben ik aan pleeg, zelfmoord. Heb je geen zoals aan?
0: Ik ben niet dan doe het.
2: Dat mag gelukkig aan allemaal aan de zon gaan doen.
0: Zeker niet.
2: En ik ben niet blij, maar ik ben niet doe het aan dat. Ik doe het aan de visa, wat ik ook doe. Ik moet even met die zoals aan.
0: Echt wel,
2: ja hoor.
0: Nee, die mensen hadden het niet makkelijk, man.
2: Het was gewoon een hel.
0: Ja, het is een hel.
2: Ja, een hel, dat ben je.
0: Dus ja, dat bevindt.
1: Die voorouders die dat hebben ondergaan, dus vanaf Afrika, de Europeanen, de eerste Europeanen, of de eerste Arabier, maar die Arabier waren begonnen met die slavernij eerst toch. Die Arabier, al die voorouders die ellende zijn doorgegaan, tot en met de dag van vandaag, die hou ik hoog. Die voorouders.
0: Tuurlijk. En is dat zo met Luko, maar je ziet ook alle depressie. Desmadis don tikamoni isabito. Kijk, look if you go bijvoorbeeld naar een van de belangrijkste slavenmarkten van de Arabische wereld. Was Baghdad? Kusai psanga den no de. Kusai tek den isabito. Look de kondre Frankrijk, Engeland, Spanje, Nederland. Look fast hand over hand isabito. Apina e begin tek den. En dat maak je zie aan racisme en door Bakawanda de Ventak, ja. En die mensen die komen hier, is dat niet toch? Heeft nooit in de bekko tek uno, waren wij hier niet gekomen? Wat moeten we hier doen?
1: Is dat niet toch?
0: Jij was eerst bij ons, is dat niet koffervoeren? En is dat niet, en look net ook toen ik bellen gewoon braden uit. Look hoe ben ik over aan de Eerste Wereldoorlog? Look nou een onderling gevecht in de witman bij Abi over het territorium Sadebewan in Afrika.
1: Ja, bepaalde
0: lezing Sadebewan, bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk. Bebe je vetik ba over depressie Sadebewan in Afrika. Maar dan ook die Doisri door. En de Doisri had zoiets van, hey, wat ga ik apisten dat Namibia nog bij de voeren is, Isabito? Wat ga ik met Namibia doen? Maar ik heb niks in Namibia. Die de begin van de diamanti.
1: Hey.
0: Isabito, want dat, daar heb ik meer. Dat heb ik ook nog naar Namibia. Is 80% is van Duitsers, nog steeds.
1: Ja.
0: Is het toch? Maar boy, dat die. Look ook to een apres die Zanzibar. Look at the Sansi, this is my full Sansi. This is my behandel nanga this in India. This is my behandel nanga this in China. Look at 900 in Ethiopia, Aksum. Aksum be behandel nanga this full India nanga China. That no, they defending them, they go to Monif them, defending in them prezi. Is that because this the handel? Was al eeuwen was dat zo. Ja. Kilwa. Ik heb een prijs dat de karen Kilwa is voor de kust van Tanzania. Die de poto die zich kon. Dat de man zit ook. De man die zei, me kan me niet in handel. De man bombardeert haar eiland. Dus if you go no de, zie je alleen maar ruïnes. waren plaatsen waar ze stromend water hadden, waar ze toiletten hadden, wat in huis, alle desanda desma bij abi. En dan, nou die desma, de demoren dat die begin kon in Europa, waren dingen die ze naar hier brachten. Je had bijvoorbeeld in Spanje, had je woningen waar je 2-3 verdiepingen waar ze stromend water hadden, warm water, koud water. Ze hadden aquaducten die vanuit de bergen water naar die steden brachten. Dus mijn normaal leg uit jaren. Dus, maar dit is mijn. Weet je, kijk, als jij wil geloven in je verhaal, dat jullie de beschavers van de hele wereld zijn, dat mag je zeker doen, doe maar. Weet je, maar mis op dat anotru. En jij weet ook dat ik het weet. Dat is het vervelende.
1: Dat is macht, hè? De basis daarvan is macht.
0: Ja.
1: Als Europeanen hebben de geschiedenis zo gedraaid in hun voordeel.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. En kijk, het is ook zo dat je ziet dat. Kijk, die hele geschiedenis van hun. Weet je, het is hun verhaal. Weet je, niet als hoe ze zeggen van. Onze zeehelden. Admiraal de Ruiter. Kijk, als je bijvoorbeeld naar het net over Elmina. Als je naar Elmina gaat, boven de ingang hangt een soort van plaat. En op die plaat staat dat die Maurits van Oranje, die dus later naar Brazilië is gegaan, die bijna 30 jaar in Brazilië heeft gewoond. Ja. Die is in Elmina geweest. En wanneer... Ja. Kijk, in eerste instantie konden ze niet op tegen die Spanjaarden. Want de Spanjaarden ben goed, de Chamoni. Vooral die begin vinden de mijnen. Kijk, die mijnen van Portugal konden ze niet aankomen. Maar de doren in Mexico, pedebe afvoer zilver. En de doren in Peru hadden ze ook allemaal zilvermijnen. En waar ik dus pas achter ben gekomen, wat ik dus helemaal niet door had... Kijk, toen die Europeanen gingen handelen met de mensen in Azië... Die mensen van Azië wilden niks van hen hebben. Want dat van je gangen op tien rommel. Ik wil die dingen van je niet. Is dat niet hoor? Maar dan ook die Spanjolen bij je vinden aan zilver. Dan gaan als zilver zijn komoto uit Peru naar Mexico. Dan gaan als zilver dat de bij je paiding is maar in Azië. Toen konden ze handelen, want... Die Europeanen hadden niks wat die Aziaten wilden, helemaal niet. Dus je kan eigenlijk zeggen, hè, en de vader de Spanjaarden bego vinden de zilver. De bego tiks mak moeten in Afrika voor go in de mijnen. En mijn kategorie tak, en dan lek nou van jou go in wat mijnen, van jou nog in de. Ze hadden een groot touw en ze lieten die mensen naar beneden. En die mensen moesten hakken. En als jij naar boven kwam, was het goed. Als je niet naar boven kwam, was het ook goed. Hadden ze wel iemand anders om het te doen. Is dat niet, hè? Dus het bloed wat zij hebben vergoten... is het, dit is ongelooflijk.
2: Ja, miljoenen Afrikaans is maar een keer.
0: Nee, brada.
2: Maar dat was denk ik, dat was een bok in de Atlantische Oceaan.
0: Hallo. Dat is weer een ander
1: verhaal. We hebben over die duizenden... In Suriname, wij hebben het alleen over Suriname, want je hebt die andere Amerikaanse landen ook, die duizenden. Maar al die miljoenen daarvoor. Dus dat is onze geschiedenis. Dat is die trauma. Dus die trauma is niet alleen maar de slavernij. Het is zo breed. En dan eren we. Deze mensen, we willen zijn met ze, we houden van ze, we volgen ze, is dat weer toch? Mm. We moeten ze loslaten. Maar het kan alleen maar door bewust, Piet, wat je net zei, bewust van je eigen geschiedenis, van je eigen
0: dankbaar. Zeker. Alating in sapsuma na jou en waar je vandaan komt. Kijk, en dat is ook het idee wat mensen aan ons, want het was voor mij als kind al heel vreemd dat ik op school zat. Dat ik dacht van, Ik hoor een hele geschiedenis, maar waar zijn wij dan?
2: Ja, ja, dus
0: weet je wel?
2: Ja, zo, ik ga vanaf lagere scholen.
0: Mm-hmm.
2: En dan je kiest een geschiedenis over de Gouden Eeuw.
0: De Gouden Eeuw.
2: Maar de man heeft een Gouden Eeuw komt tot stand.
0: Hallo. Nee, dat de man dat niet doet. En kijk, het is nog steeds een probleem. Weet je, weet je, ik ben ook bezig met iets met school, weet je, maar het is zo vermoeiend. Mm-hmm. Want kijk, als jij geschiedenis gebruikt als propaganda voor je eigen zaak, weet je, dat in Owan Mikondoro daar nog een tak over bepaalde zaken.
2: Ja, ja.
0: Is dat niet toch? Misschien het wel hoe ons doen aan over middeleeuwen. Dan breed die toch, dan breek ik het tak aan, dan denk ik vooral tak. Ja, ik wil graag iets doen over. Ik wil dingen uitzoeken over de zwarte Madonna, bijna vrouw flauw. Dat is waar paniek aan van. Nee, maar echt. En deze vrouw werkt me tot op de dag van vandaag tegen. Echt waar?
3: Ja.
0: Isabi toch? Omdat als mannen ben. Als man tak, ja, dat is helemaal geen. Dan dacht man, wat ben je? Dat is mijn Luca, vrouw. Ze heeft zangen, vrouw. Dat is mijn normaal. Meneer, volg toch?
3: Hmm.
0: Ja, maar het is niet wetenschappelijk.
3: Dus we worden bestreden op elk niveau, vanaf kind of misschien kind in het buik van je moeder, tot de dag dat je doodgaat.
0: Maar dat
3: en daarna
0: is het toch, dat is zo vermoeiend. En dat, daarom zie je ook dat onze mensen, we hebben hoge bloed, want heer DSD, je loopt de hele dag op je tenen.
2: Mm-hmm.
0: Is dat toch heer DSD, hartkwalen? Is
3: welkom
0: dat
3: toch
0: heer DSD in een strijd?
3: Welkom in het huis van de slavenmeester.
0: Je ziet daar en dan noot de jongen dat. Nou, mevrouw, gaat u zitten? Ik heb deze medicatie voor u. De abidji pompie walo rotzooi. Is dat niet daar? Ik zie mijn ma 93. Attack temga dat er. Ik ga voor controle alleen. Attack tata schrijf wat recept. Temda door ze me pritet trouwe.
2: Ja, ja, ja.
0: Is dat niet toch? Attack mina wa natuursma. Attack mi si tak mi apwa mi brudu he of zo. Me go drink mi pchi ready katung. Is dat niet toch? Of me drink wa pchi bita je. Is dat niet?
2: Ja, ja.
0: Nee, man.
3: Ja.
0: Maar dat is ook weer een heel verhaal, die Big Pharma. Isabi, je ziet hebt tien jaar, je kind heeft ADHD, nou, hij moet maar, hoe heet dat, het rommel weer, methylfenidaat of Seresta Concerta. Isabi toch, druk je tien aan wel of vergeef. Isabi, dat je ziet ineens, of je kind wordt depressief, of Tamara, mama, ik wil eigenlijk een meisje worden.
3: Ja, ja, ja.
0: Ik eigenlijk een meisje worden. Ik denk dat ik geen jongen ben. Ik denk een meisje. Ik denk in een ander.
3: Nee, man. Dus we zitten in zo'n situatie, hè.
0: Mm-hmm.
3: Het is verschrikkelijk. Dan vraag je af, gaan we ooit eens eruit komen? Want je zit constant in die stress.
0: Mm-hmm.
3: Je zit
0: in die stress. Dat is het. Ja, stress. Constant. Weet je, en elke keer moet je weer op je. Je moet altijd scherp zijn. Maar
3: je weet
0: daar ook zo dat je kan tak. Ai, ik ga eventjes rusten, Isabi. Maar je hebt dat televisie. Isabi, toch, dan zie je weer wat.
3: Ja,
0: Isabi.
3: Ja.
0: Ja, we willen geen asielzoekers, maar je was saipa koffie, Alade heeft het maar. Ik wil alleen dat telefoon, Alade, nanga korten vast maar kondre. Je go even niet dat is maar, nono dat is maar, de bezig dat de zin een Boko Haram go in die spreesie. Maar de Boko Haram go, hè? Dat de tractor door. Dat de bigi een sani, e dika gron opo. Want if je sap dat impidence maar, de desma moest voor je zien, dat is Boko Haram toch makkelijk. Zeggen van, luister, we geven jou money dat ik bij die soet desma tiri met desma vluchten. Nou, dan hebben we toch de vrije hand.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat gebeurt nu toch ook weer in Congo.
2: Congo,
0: de
2: ja,
0: man
2: waar ja, ja.
0: Is ebola onder. Dat zeker, de vinden wat er aan niet. De vinden wat er aan want er grondstof staat in op jazo. Is dat toch, want minus op. Even hoe schaar dat die laatst. Misschien een filmpje van baka. De was tong na in Congo. Dat de inak den toekawan dat ik kot fire. Maar niet als gewoon vuursteen, maar echt met qua elektriciteit.
2: Mm.
0: Ja.
3: Ja.
0: En de man, bijvoorbeeld, ik weet niet, dat de man in, volgens mij was het in Zimbabwe, een man bij Finoa, wat auto uit de auto rijdt op Watra.
2: Watra, ja.
0: Dat moment drie volleesie, dat is ook of kira mangba. Mm. De kire en twee man sabel en dan een man bij Wroko samen.
1: Ja.
0: Omdat zij zei, de man in Lombaka Amoni, terwijl de man in Lukutak, Lukufa alweer bij Fayalaas. Is niet normaal. Even naar Watra, maar ik bereken dat, hé, misschien moet ik bepaalde dingen veranderen. Nee, na no yo lontrang abakamoni. Isabi toch in de bereken tak je abipti na nga gramti. Maakt niet uit. Jij moet het geld hebben. Isabi toch? Ik vind het een verbazendwekkend fenomeen.
2: Ja, ja, ja.
0: Echt waar. Ik vind je een heel bijzondere type. Mino tak ja libis, maar moet tak jou a gedaante.
1: Ik denk dat ze hebben niks anders. Ze hebben geen waarde in hun in de bodem hier in Europa. Dus dat geld is nu jouw waarde geworden. Dus om dat geld in stand te kunnen houden, die waarde van het geld in stand te kunnen houden, moet je op rooftocht. Dat hebben ze gedaan, toch?
0: Ja, maar dat maakt ik niet toch Europe. Nee, dat denk ik altijd.
2: En Europe is Europe.
0: Europe, daar. De man naar Europe.
2: Yeah.
0: En de man is tegen openlijk zoomen naar de intak. Europe. Isabi toch? We Europe, we go Europe toch? En te mi koe ni kondre. Ta ya be de shak, want met mo kotek sa mi wani.
2: Luko me hor, mi ati tu nanga den olisang ana de Nasrana toch?
0: Tak so safri. Dus
2: me begi mek.
0: Dat je tak so safri. Dat je tak so safri. Wat je
2: fa go smeri, srana no ap no fo soldaten.
0: Na sem olifel.
2: De me tek srana, palak makkelijk hè.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Nee, maar niet sowieso, want luko nono de ano de so scherp tapatori, omdat de Iran is koperaas ding, is dat niet toch? Want dat had hij niet zien aankomen.
2: Mm-hmm.
0: Maar, mi personally, ik praxeer die tak, amandisi, de chantere. Want a heer tori voor Epstein na juto. Epstein, kan de Epstein die Bibi foto is dat niet toch voor Trump?
1: Mm-hmm.
0: Poetin doet ook toch wat ooit hier een Trump tak was aan niet tegen Poetin. Nooit.
2: Mm-hmm.
0: Nooit. Is dat niet toch? Dus dat me kies je allemaal longo in a don die zee. Want nou aan een man moet toch?
2: Mm-hmm.
0: Is dat niet toch? Want aan reken tak, we zien de Iran. Isabi,
2: anoma, anoma, tegen. Ja, maar dat is zo goed dat de novo wapens, mocht zo'n aanval komen.
0: Mm.
2: Maar bijvoorbeeld, Sranang heeft dat helemaal niet.
0: Nee, omdat
2: dus,
0: nog
2: dus heb je gas en oil. Ja. Ik ga Amerika, want Tamara, ik wil eten.
0: Tuurlijk.
2: Niks Sranang, no man.
0: En hij doet het gewoon. Want ja, Amang, ja. Luko, if Amang begint, Amang, is in Luko Bouta, maar op je leg uit. Want ik ben sap eten Maduro bij tak. Want bij die pissie voor Guyana naar Venezuela,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ja.
0: Zo. Zodra je er een kan gaan, dat is... Oké, dat is het niet. Want dat ook bij Guyana voor zich. Dat daar Guyana, dat is Gondoro naar zijn naam. Want in ons hier, ik heb wat tekening van bij, heb je het gezien?
2: No, ik ken
0: niet. Maar sorry, dadelijk.
2: Ja, ja.
0: Attack elkaar in de Southern United States. Dus Fanning, Venezuela, dat naar de Southern United States, maar dan Amik Etewang, de Ahebisi Tanga Senang, want Frans Guyana no abito. A Olieveld naar Senang, Guyana naar Venezuela.
2: Venezuela.
0: Ja, dat zou me niet verwonderen hoor.
1: Maar heb je die Amerikaanse ambassade in Suriname gezien? Heb je dat ooit gezien?
0: Nee.
1: Er is een in Noord, Paramaribo Noord.
0: Volgens mij niet, nee.
1: Ga kijken, het is een dorp. Dus de Amerikanen zijn al jaren...
0: Sowieso. Nee. Sowieso.
2: Mm-hmm.
0: Want dat heb ik ook gezien toen ik Balees mee bekom. We zien wel al Soerdati, Amerika. Amerika, dat is de man die zei, kon doen, ja. Weet je wel? Ja, maar ik zeg wel eens aan de Michael. Ja, de Michael oefen in. Ik ben dat de man naar jungle naar PDD. De man naar jungle in Florida. Nankot in Florida, tos at yung kasa nankon doon. Weet je, en de man die naar Allah zei, look, laat me go naar Kenya. Ja, hier heb je dan. Ik dacht, mijn god, zat ik in lele kudde zei, wat Allah zei, man.
2: Maar dan lijkt van trouwere, jagere Frans, man.
0: Het is dat mooi.
2: Een paar jaren daarna, van dat neem, Kenia.
0: Ja, maar dat
2: was... Op de einde horen we elkaar hier eens van met denken.
0: Hij is erg, Ruto is echt...
2: Dus met een man grap zo lezen, hoe kan klagen voor de trouwen. Maar... En weet ik ook toen aan als massa op kennis, want Owen me komus op alle den soort zijn is ook to brengen aan Sisa. Maar wacht even, go even naar een poko, want kade de luisteraars ook toe aan qua toilet of zo. Want normaal, dus dat ik we stop even. En dan, maar we wat een poko even. En dan bak ik ook dat we gaan door naar een takie voor tide.
1: Brengen aan.

0: Ya undoro baka na ana radio raso pe arki arki atori misaptak unu berada ngasih sasa arki arki atori altaid misaptak u goent wan trafasi fu a programa disi mar ekstado so en efu sumade di ana apkenas dan mokar den komek den kona a met den koina programma zodat wat kan je soms mee bereiken dat je heb je hem weer te Jeremy, maar daar gaat het niet om. Het programma die ze weer met moeite dat uno moet sapsani sapsuma na uno zeiden met u kon de lekvoude tide dee dus dan maakt het niet uit zomaar te jere vanuit Arki Atori if nou als manomo sang abi eye-openers die ono. Want als aan dat we een missie brada naga sisa. Dus een dus met dat baka sisa een benji. Tangi eerlijk gezegd dat ik te kateng. Want de sansa utaki hebben we gewoon nodig. En if yo go baka voor so des mape de moro de toch. Want je net was aan dat moro.
1: Jawel.
0: Oké. Okay.
1: 5 juli, dat na een week wiki zijn konde. Na 19 juli, dat we de war online in een foto.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het, ik kan
0: kijken. Als je zin hebt, kon je via WhatsApp dan. Yeah. Altijd me kan tegen de sma. Dat een, everyone go mee in Nassan, dat hij voor een, ja in Amsterdam wang. Yeah. Ik kan China walop, tenminste walop, vooral in het centrum. Die kan zien beelden voor blakasma. En dat na de beelden voor den. En, vader man. Ja.
1: Als je kijkt op de website van Untold, denk ik.
0: Untold.
1: Ja, dat gaat via Untold. En ik weet niet of, zeg maar ook niet gezegd, maar ik ga moeite doen om je nog eventjes op de hoogte te
0: brengen. Ja.
1: Aan Wiki DC, vijf zaken door, maar dat in ieder geval 19.
0: 19, ja, even tegen me op te, dat ik kan broadcasten, nee, dus, maar nee, dat ik met dit schrijfde in naar jou. En dan, ja. Want alibi, aan de zomer,
1: ja,
0: waar en helemaal uno Afrikaanse masayere tak u dong u achterlijk u nabdisi u nabdati dan mek des ma voor ik luko sma in Rotterdam door heel Amsterdam de heel Nederland de arki dan laat ze met z'n allen komen dan zal luko ja
1: mi idee na ano de direct is dat toch ano de direct idee maar denk je na voor vooral de jongens,
0: ja, dat is belangrijk, ja. Ja.
1: En wie kan dragen over die dingen, wat kan dit, want heeft Tamara zo in onze falle bieden en in zo min of
0: meer
1: dan dat. En dan
0: weet je nog ja, ja, dat is gewoon zo, ja.
1: En eigenlijk zou het belangrijk moeten zijn dat we elkaar deze kennis over aan elkaar over kunnen dragen is everyone. Hey, a black people, a African, now amazing in this man. Is a bit of my daily brothers. Allah you look at you go, weet je dat je iemand trier en wat trattori bakadai tak. What? Hey, no besa masa
0: busy,
1: weet je? En dat je je feel tak hey. Aan ons zomaar, want doe ik dat je wel zijn met de waard. Als iets minder waardig is,
0: doe
1: ik dat moeite.
0: Maar
1: dat doe ik moeite alle dagen, alle minuten. Toen wordt het een blakke sma naar onderen.
0: Ja, dat is zo. Ja, ja, ja.
1: Want als ik niet waardevol ben, als ik niet belangrijk ben, waarom doe je zoveel moeite om het te laten weten dat ik niks waard ben? Dat is iets achter, want mijn balok dat je want tere dat. Maar tere dat ja, is dat niet. Dus wij moeten gewoon beseffen dat hé, ik wel voor wat je wel voor wil. De man blakke tien geboren. Waar is mijn betrekking naar mijn broer dan? Toen was ik 10 geboren. Pieter, toen hij verloopt.
0: Een beetje, ja, ze had naar mijn dochter toe.
1: Pieter, ja. Is dat draaien en de loco op tweede? Laat me ook eens aan. Is dat dat smeezy? Ben je 10 weer geboren? Ben je potentie, de 10 naar de I, want de I meer op?
0: Dus de lekker heeft hij de iFoods manier op voor helemaal. Oh, daarom heb ik de maar Abba Aisa de Abi.
1: Oké.
0: Ja.
1: Is dat niet geboren daar naar Nederland? Die min maar gewoon consultatiebureau toch de IT, maar gewoon ik heb het hier voor een boek is dan naar dat. Dat voor me, dat moet best doen.
0: Of voor mij iba bidang ibes dong, ja, oké.
1: Dat raadt hij niet meer. Mevrouw Overman, nee hoor, u moet uw kind niet laten zitten. Dan moet mijn tak van mij in de kantine zitten. Hoe kan ik dat kind laten zitten? Is de natuur. Is dat niet hoor? Ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kind kan niet zitten. Maar mijn tak hier, wat dat komt ze dan?
0: Nee, het is niet zo bijzonder aan dat naar mijn oma kind toe. Tak, ajes, leki, tien na berek, abe de kant en klaar voor de bepaalde sanie. Ai. Ja, na een melanin, ja.
1: Je ziet
0: al,
1: melanin is die bepaalde vaardigheden, zodat is massa no abe. Of die abbe wijnen in mijn kering. En dan naar Aangersen. En ook toen met Dijden, ook toen naar Aangwiri, is dat niet door.
0: Ja, want de koele
1: is... Maar de man die niet meer mag, is niet meer mag, de man dat staat.
0: Ja.
1: Dan met de draad in wie, alle desmassa, desmassa abbe wiri, lekker met die eten. Ik dacht, papa, wat dat nou? En laatst toevallig, Michel, zei mijn man, ben ik dat een... Is op de Israëlite. Nee, aan de Israëlite. Aan de... De... De smassande naar... Van man is niet een baka. De naaf van de Amerika man. De man... De tak naar het toe. En de tak... Lekker nou, het tak... Na zo zo blak als maar op jullie. Hoe allemaal opvacht.
0: Ja.
1: En dat is
0: pas ja. En we belezen ook toe alleen. Ze zeiden me ook in de wiri. Ik ga naar lucht toe. Want we hebben antennes. En dat ik connect je naar het univers.
1: Ja, en dat is een spiritual development voor u. Dit op waar je dran voor. Want je ziet ook dat bijvoorbeeld. Dus maar ik communiceer naar een wan dier. Ik kan communiceren naar een wan, ik kan communiceren naar een plant. Maar dat is zo, dus maar ik leer dat hey, een plantje die zie, nog zo was ik hier, of ik raak niet zo was aan het industrie. Omdat je in contact
0: naar yes, een natuur, ja, en dat Theo ook op brokken aan blad, in tak mofo. Stak yogo dis nanga dat nangeng. If you not doing, a kracht in o de. Maar if you tak sorry erabong, moet ik want to blood fee, moet ik wat watra. Isabi, dat bij de uno era, dat bij de uno.
1: En dat met die situ, dat fayekare, natuur, weamo, de natuur. Na amefu ala de principle
0: kado. Ja, wat luko. Vaak naar de man die zie je, dus aan netteru moest de gewoon naturu.
1: Ja, zeker.
0: Wacht, die meisje, dat gewoon een telefoontje daar. Ja, dus een... ja, want sweet konijn, hallo?
2: Ja, breng hem maar met Anna Sonkosi.
0: Ai, ik kan gewoon te wel lezen, ja.
2: Ja, nog een laatste.
0: Nee, want, maar dan... erg, want het is straks dat we goed aan gaan uitjoren. Dus is niet erg.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ik nog alles aan de leerzaam die des massa Arki. Ik stop dat niet. Maakt niet uit wie je bent. Ja, wel Arki.
2: Sisa Benji, ik neem dat ze het had over de Nation of Islam. Broeder Falakaan, denk ik. Of niet?
0: Maar. Na Amansa de Mansroto. Tak tak Amansa gebruikt.
2: Malakai is Jorak.
0: Ja, ja, Jorak, ja.
2: Ja. Ja,
1: dus
2: maar
1: dat die bij de Inuwa gesprekken, ik kan bekend dat op YouTube, niet kan efficiënt is, maar oh mijn god, des
2: maar Benji klinkt een beetje ver weg, ik weet niet wat er aan de hand is, het klinkt een beetje ver weg.
1: Hoor je me nog goed?
2: Nog een keer?
1: Hoor je me beter?
2: Ja, nu beter, ja. Maar het is niet alleen meneer Malakai Sejorgi dat heeft gezegd, hè. Er zijn andere mensen die hebben gezegd van... Als die langharige mensen, die Europeaan, als hij zweet, dan produceert hij een kwavelzuur. Daar ruikt zijn haar naar, daar ruikt zijn lichaam naar. Terwijl Ivan Blakkersma is zweetie, dan ruikt hij niet zo. Begrijp je? Dus er is, wat die meneer heeft gezegd, Malakai Sejorg, hij heeft gelijk. We zijn niet hetzelfde. We zijn niet hetzelfde.
0: Ja, want look at the rest for this manalanga virus, ma. Dus, ja. Maar, ja, wie vier, voor je dat ook niet is, nou, af dan chief me.
2: Ja.
0: Mi no lo vas a andar, boy. Mi no lo vas a andar, boy. Ok.
1: Well, in she udoro baka dudoro baka wana. Tak mama samsa ipura wiri. Atak na ishe her neti asambe bet mi nam ede. Dati na plafus ma na pot flechta mi lafu. Hey, mi tak pa asanis na plastik tapi ede.
0: Yeah.
1: Esa fude sani ano ekto wiri na plastik.
0: Yeah.
1: And a plastik, wala mala samsa na microplastics. A plastic mm-hmm. go in the blood, I go in the blood fat, if I stop your steam, is a yeah. little, for all this mass, I can put in the chin measure.
2: Now,
1: yeah. I'm going to go over but instead, in Sabbath, that Alassansa, and of you, or gebruik, like a weapon, tegen your gezondheid, tegen your geestelijke, and your lichamelijke gezondheid.
3: You're simply the best.
0: Dat is niet de bedoeling. Je weet hoe dit is, hè? Ja.
2: Maar, ik wil even iets voorleggen aan jullie.

0: Sa ni mek mi gokol luku mi deya na eh. Yeah. Wan dot fisti ingris man de na. Oh no, wan no bari kadak yung sas na na wan for kracht eh. Wan de Afrikaan vrou no go sumar na ngayo. En de moment fu akati bo da de man bekan for kracht den vrou yong. Dusa de wan na ngayo den vrou. En dan ou yo go mek wan deya na. De si dak wan dot fisti ingris man de na de in yo.
1: Dat wou ik net voorleggen, brader Kuima. Dus die vrouwenlijnen toch van ons, ja toch, in die tijd. Bij de hoeveelste keer, en ik heb over alle vrouwen, hè, al die vrouwen. Mm-hmm. Bij de hoeveelste keer is zij de tel kwijtgeraakt van al die verkrachtingen.
2: Dat is het.
1: Dat,
2: ja.
1: dat ik nu behaard ben.
2: Ja, zeker. Maar dan ga ik je een heel kort nog, want ik geloof dat we bijna klaar zijn.
0: Ik ga je kort een verhaal vertellen.
2: Daarmee wil ik sluiten.
1: Ja.
2: En dat is een mevrouw, een Sisa uit Guadeloupe. Ze heet de Solitude. Ik weet niet of je van haar hebt gehoord.
1: Nog een keer?
2: Want Solitude. Solitude is een vrouw die uiteindelijk... want we weten natuurlijk dat Haiti gevochten heeft tegen het leger van Napoleon.
1: Yeah.
2: Tegen de Engelsen, tegen de Spanjaarden, ze hebben ze overwonnen. Haiti was de parel van de West-Indies, hè? Weet jullie dat?
1: Yeah.
2: Was het allerrijkste gebied, van klein stukje. Ten koste van onze broeders en zusters. Want op Haiti had je houdbaarheidsdatum van 1 jaar. Na 1 jaar was je dood.
1: Yep.
2: Oké, dus toen ze zagen van... we hebben Haiti verloren... hebben ze moeite gedaan om Martinique en Guadeloupe weer terug te krijgen. En dat is ze gelukt. Mm-hmm. Op Guadeloupe... heeft deze vrouw samen met de andere man, meneer Del Grey... gevochten tegen de Fransen.
1: Yeah.
2: Op een gegeven moment waren ze bijna verslagen. Toen hebben ze bedacht... van weet je wat we gaan doen? Er was een kasteel. We gaan in dat kasteel en we gaan dat kasteel opblazen... met ons erin en die Fransen. Nou, dat hebben ze gedaan. De allemala dede boit a vrouw. Maar die vrouw was zwanger. Solitude was zwanger. En Solitude hebben ze meegenomen naar de gevangenis. En ze hebben gezegd, we gaan je ophangen. Maar... dat kind in je buik is van jouw eigenaar. En we wachten totdat je bevallen bent en dan hangen we je op. En dat hebben ze ook gedaan. Solitude le mulatresse, want zij was ook het resultaat van dat haar moeder verkracht werd. Toen ze vanuit West-Afrika naar Guadeloupe kwam.
1: Ja.
2: Dus die moeder was verkracht. Zij zelf is... ze was niet verkracht, want... ze was in haar... samen met de andere tegenstanders. Maar ze hebben haar... ze hebben gewacht totdat dat kind geboren is. En toen hebben ze Solitude opgehangen. Dus Solitude is... als je het zegt over vrouwen... weet je wel, We hebben alle twee, mannen en vrouwen, we hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. We hebben het ook nog niet eens gehad over die verkrachtingen van zwarte jongens, zwarte mannen.
1: Yeah.
2: Het is ook een heel groot verhaal nog niet over hebben gepraat. Dus we hebben veel meegemaakt. We zijn er. Weet je, den biggies, maar voor grantangi dat we deden. Weet je, en we moeten ons best doen om hun verhaal te vertellen. Yeah. Daarom zijn wij hier.
1: Ja.
0: En ik doe daarin mijn best, want mijn oma liep des maar zomaar. Ik doe het echt voor hun hoor.
2: Ja.
0: Ja, voor die voorouders doe ik dat, want ik weet dat ik net ook ben. If des maar bij Wani, de bekankier, de schrijf is er of moordplikken, dan mino worde, uno no worde. Dus daarom ik meneer mijn grap naar den biggies maar voor uno. Ik leef 100% met ze mee. En want net zo goed hadden ze gewoon zelfmoord kunnen plegen. En die mensen hebben ook het recht. Hoe doe dat? Ik denk dat ik kan het niet worden toen je kiest voor de make-up, foto en noem maar op.
2: Ja.
0: Hey.
2: So,
0: dus hoe kan dit een biggie smaak tangen?
2: Ja, met de grand tangen en met de wakananga unu fo ukatu.

0: woroko di den.
1: Yeah.
0: Fu uka opo den brada nanga desa fu ae mek de shi suma na den.
1: Yeah.
0: Mek de lespeki nanga lop de srefi. Mek de no go bay ono bleek nanga nanga falso wiri pot dat dat de ede mek de shi a mooi fu den. Fa de prachtig. En fa alles ma ina grond tapu esukuf dele den. En want dat is ook iets, want alles ma... Want toen ik hier vroeger... Ja, je hebt zo'n lippen. Je hebt een paardenkool. Nou, allemaal een longa plastische rukkoop.
2: Ja,
0: hey, hallo? Ik heb die van mijn voorouders gehad.
1: Waar heb je mijn voorouders uit?
0: Zo'n lobby.
1: Ja. Dus bradanga sana oso misataki uno gwent a facilis fu arki atori. Maar ja, informatie aan mij waarbij. Dus smasa informatie... Altijd moet je een microfoon fietak den san zijn moestaki. Dus u de utangi takute kute fu arki. En dan trawiki dan u de baka nanga arki atori jaso de na arki dosu raso. Kan u kan bar des mawa odi?
0: Sorry, yes. So lobby nanga krakti. En ik hoop dat ik jullie ga zien op die rondleidingen. Die zijn 5 juli en 19 juli. Ik denk dat als je op de website van... Untold kijk dat je dan iets meer informatie kan vinden. Ulobus Revi, ook Jim Wakandra Lobby en Uloba Knowledge voor den Biggis Mafuno. Zo lobby nanga krakti.
1: Ja.
2: Oké, Abung Tambung, Sister Benji, thank you. Blessie. Prarwima Tambung, Blessie.
1: Ja, Aserefi, Giyu ook, Tuera Biggie Brada.
2: Thanks.
1: Ja. Dus trawiki usa de baka brada ngasi sada usa lukufa a programma sade. Want leksametaki alas madi ap kennis. En iwan mek den trawan sap ook toe. Het maakt mij niet uit. Jij kwam lekker met mij in de studio. En dat je kisa gelegenheid. Ik zou zeggen tot een volgende week. Met mama isanga anana danga ung ala mala.

0: y venden a Afrika.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

Where is the help? We need more to us. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, okay?

Let's make it a super meal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fey.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere.

Radio Raso for everyone, everywhere.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.

Fei. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: dacht veel van weg zo, hè?
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether. Hallo.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Op 2 juli vieren we in Teatro de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of de Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
7: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS